0: Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Een bitter verlies voor de Fransen en dat net op hun nationale feestdag. Collega Steven de Kranen was in Nice en voelde de ontgoocheling.
1: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Studio Brussel. Life is music.
1: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keten. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even.

0: Brussel.
1: Een goede dag, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Waaslandhaven in Doel is een chemische stof ontsnapt uit een container. 113 medewerkers in het bedrijf en op het schip waar de container geladen werd, zijn naar ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in aanraking gekomen zijn met de stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. Burgemeester Mark van de Vijver van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht.
2: Daar is een melding binnengekomen dat er dus een schip in het toegangdok met containers dat ze ontladen waren, dat er dus een lek was in een van die containers. En dat bleek te gaan over waterstoffluoride. Dat is verdampt. Waar dus de diensten nu nog volop bezig zijn om te kijken of dat er eventueel gevolgen zijn voor de containers die nog op dat schip aanwezig zijn. En om te kijken op welke manier dat een boel kan gestabiliseerd worden.
1: Rond het bedrijf is een perimeter van 2 kilometer ingesteld. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Het scheepvaartverkeer rond de Kielrechtsluis is tijdelijk stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bommen gedropt op het zuiden van Iran, onder meer in havensteden en op eilanden vlakbij de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait raakten 4 mensen gewond. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van aanvallen op burgers. De VS legde ook nieuwe sancties op aan Iran en hervatte de blokkade van Iraanse havens. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitsinfrastructuur en bruggen als Iran niet snel een deal sluit. In Spanje hebben de autoriteiten alle 13 slachtoffers geïdentificeerd van de brand in Bedar bij Almeria. Dat kon alleen na DNA-onderzoek, want de lichamen waren zwaar verbrand. 7 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit de Verenigde Staten en 1 was Spanjaard. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. De brand brak vorige week donderdag uit nadat een elektrische kabel langs een weg viel. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Dat gaf bondscoach Didier Deschamps toe. Al stelde hij zich ook vragen over de arbitrage.
3: Le plus important c'est ce que j'ai dit avant sur le fait qu'on n'a pas bien fait. Maintenant je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tegen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen rond 18 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tiana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was

0: Radio Brussel.
1: 4 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvegus. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Ze werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. En vannacht worden er nog eens een 20-tal mensen geëvacueerd van op het schip. Verschillende mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. En ook daar werden werknemers geëvacueerd. Burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
1: Bij Russische aanvallen op schepen rond de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker 3 mensen omgekomen. Een drone raakte een civiel schip in de haven van Odessa. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Eerder op de dag werd ook de kapitein van een vrachtschip in de Zwarte Zee gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov. Na 118 jaar zijn er geen reisbeperkingen en paspoortcontroles meer tussen Spanje en het Britse gebied Gibraltar in het zuiden van Spanje. Daarover is in Brussel een akkoord ondertekend. Het kwam er na jarenlange onderhandelingen tussen Londen en Brussel na de Brexit of de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Nergens waren meer Britten tegen de Brexit dan in Gibraltar, omdat er heel veel grensverkeer is tussen het kleine gebied en het Spaanse schiereiland. De inwoners daar wilden dus net vlotter de grens kunnen oversteken. Straks bezoekt de Spaanse premier Sanchez het gebied. De Britse regering voert een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Tussen middernacht en 6 uur 's ochtends kunnen ze geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok, Instagram en YouTube moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt al een volledig verbod op sociale media in het VK. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg na de score met een penalty. Porro legde na rust de 2-0 vast. Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weer, we krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland vandaag, aan de kust 25 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. Studio

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Studio Brussel live.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar een

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lekgeslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip, zegt burgemeester van Beveren-Kruijbeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
2: Er bleek dat er een van die containers lek was, dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. Daar zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de verschillende klinieken. En vandaar dat het dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. En nu, op deze moment, is men dus nog bezig om nog 20 mensen van het schip weg te halen, om die dan ook naar het ziekenhuis te voeren en te kijken of dat er intoxicatie is of niet.
1: Verschillende van die 113 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. Rond de deurgangdok is een veiligheidszone afgebakend door de politie. In dat gebied staan alleen bedrijven en ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het arbeidsauditoraat gisteravond bekendgemaakt. Toen de brand uitbrak gisterochtend waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies veroorzaakt is. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6:00 geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf weer aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Oyarzabal scoorde al vroeg met een penalty. Porro maakte er na de rust 2-0 van. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Bondscoach Didier Deschamps gaf dat ook volmondig toe, maar hij stelde zich ook vragen over de scheidsrechter.
3: Maintenant je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
1: Deschamps vroeg zich dus af of de scheidsrechter wel het niveau haalde voor een halve finale op het wereldkampioenschap. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld en die gaat tussen Engeland en Argentinië. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 31 graden. In het oosten kan er een onweersbui vallen. Meer op 14nieuws.be.

leren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weet te moeten.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
2: Een chemische stof lekte in de Waaslandhaven. Dat gebeurde aan het Deurgangdok in Oost-Vlaanderen. Een container met giftige chemische stoffen is daar lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok, zegt de burgemeester.
3: Die zijn afgevoerd, ik zeg het, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Terwijl ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. En ik weet ook dat er 1 iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen, die op het schip zelf aanwezig waren. Maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
2: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies zoals eindeloos scrollen uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Spanje er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. De Franse bondscoach stelde zich achteraf ook vragen bij het niveau van de scheidsrechter. Hij vraagt zich af of hij wel in staat was om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
4: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde. Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
2: En vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden dan.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
7: Nu al nood aan het weekend, dat is overdreven. Een dik shot muzikale dopamine in je tas koffie en je kan er zo weer tegen. Dopamine van Sum 41.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Zet je dit?

0: dankzij Sum 41.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Dag vroege, vlijtige ploegbeesten. Ons clubje van wakkere werkers is weer aanwezig. Ik zie jullie in de app en ik zwaai eens via de radio. Hebben jullie het ook gezien hoe Spanje gisteren Frankrijk heeft vernederd op hun eigen nationale feestdag? En zo is de eerste finalist van het WK bekend. Ik ben wel blij. Ik vind het een aangename gedachte dat wij als Belgen op het WK zijn uitgeschakeld door een van de finalisten. Toch? En potentieel misschien zelfs de wereldkampioen. Ik vind dat oké. Het is nooit erg om te verliezen van een wereldkampioen. Later in de show gaan we het er sowieso uitgebreider nog over hebben. Voor de rest snijden we vandaag de week in twee. Het is een bijzondere week, want het festivalweekend begint deze week vroeg. Namelijk nu ongeveer. Vandaag start Doeren. Is er al iemand wakker die naar Doer trekt vandaag? Misschien is dat nog wat vroeg, maar toch wel veel dingen om naar uit te kijken. Interpol komt daar spelen, Sylvie Kreusch, Amelie Lens, Jean-Paul en nog een heleboel anderen. Morgen is er dan de eerste editie van Rock Herk Encore. Met Kaat van Stralen, Young Yellow en Black Box Revelation onder andere. Overmorgen begint het gewone Rock Herk met Used, Portland, Sons, The Libertines, Tiga. En natuurlijk vrijdag ook Tomorrowland dat van start gaat. Dit weekend zullen ze dat zonder vuurwerk moeten doen. Dat komt door code oranje in de Schorre. Dat is gisterenavond beslist eigenlijk. Code oranje door de droogte. Debbie van Tomorrowland die heeft dat nieuws zelf ook gisterenavond maar vernomen toen ze hier te gast was op Studio Brussel bij de festivalzender. En heeft daar toen ook meteen op gereageerd.
2: Vuurwerk is echt wel een onderdeel van Tomorrowland, van de show. Iets waar mensen ook echt naar uitkijken. Maar sowieso, alles is wel super knap, super mooi. We gaan sowieso knallen, maar dan misschien op een andere manier.
0: Dat is de spirit. Sfeer gaat daar op Tomorrowland sowieso zijn. Voor de rest is het vandaag, of vanaf vrijdag liever, ook Boomtown in Gent tijdens de Gentse feesten. Daar komt Dress Like Boy spelen, Tof van Commerce, Amenra en heel wat nieuwe ontdekkingen. Ik zal sowieso de playlist de komende dagen doorspekken met artiesten van die festivals. Maar eerst wil ik vandaag graag Phoebe Bridgers nog eens op je loslaten. Voor niet-muziekfreaks een volstrekt onbekende naam, maar voor jullie zal het zeker een bel doen rinkelen. Het bewijs is de show in Vorst in december die onmiddellijk was uitverkocht. Dit is Lost Boys.

0: op de radio deze zomer. Het komt door dit lied dat ik eraan moet denken. Piano van Erik Prins. Of Dries Leenaerts en een piano. Potverdorie, die mis ik. Maar je kan hem wel elke dag aan het werk zien op VRT1. En iedereen zomert ook met zijn piano. Heel schoon.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nieuwe nummer 1.

0: Ik heb zo zin om er een chille woensdag van te maken. Zullen we dat samen proberen?
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat.

0: Gunther, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Zo'n Purple Disco Machine, is dat iets dat jij als DJ zou draaien in je DJ-sets?
1: Ja, dat mag er af en toe eens bij horen, hoor. Ja. Absoluut, ja.
0: Maar wat
1: dat,
0: is,
1: dat kan, dat
0: wat,
1: kan.
0: Wat is eigenlijk het genre dat jij als DJ draait?
1: Zeg je nog eens, want ik was even onderbroken. Ah. Zeg je nog eens?
0: Wat Sam? Is zo het genre dat jij als DJ doorgaans draait?
1: Ja, wel, als het morgen is altijd, probeer ik toch Afro en Latino House te draaien.
0: Huppla,
1: dat is wat ik het meest draai.
0: De zomerse vibes, zeg maar.
1: De zomerse vibes, ja. Ja, klopt. Gunther. Ja, die mogen ook in de winter gedraaid worden.
0: Zeker, snap ik. Gunther, jij moet de internationale Tomorrowland-gangers entertainen. Vertel eens hoe dat gebeurd is.
1: Ja, wel, ik heb een paar weken geleden een opdracht via de boeken gekregen om ergens in een hotel in het centrum van Antwerpen een set te gaan spelen voor het aanstormend publiek en gasten voor Tomorrowland om daar 's middags te entertainen te doen tussen 2 uur en 7 uur.
0: Zalig.
1: Om daar een set te draaien. Ik ben zelf weer verwonderd. Ja. Ik denk, ja, die ga ik toch moeten aannemen. Ja. Want je never know wie je daar tegenkomt.
0: Absoluut. Misschien is het de start van je internationale carrière, Gunther. Kan zomaar even gebeuren.
1: You never know. Ik laat het niet weten, Sam, wanneer het zover is.
0: Goed. Zelf ga je niet naar Tomorrowland, hè?
1: Nee, want ik heb dat weekend ook erna. Dus dat weekend zelf heb ik nog een DJ-set in Wallonië, dus dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat niet. Dat is niet erg. Je kan het volgen allemaal op Studio Brussel, heel het weekend. En de mainstage ga je ook kunnen streamen op VRT Max vanaf vrijdagnamiddag. Dus dat is ook wel handig. Op die manier kan je er toch bij zijn met de Tomorrowland. Succes, Gunther. Doe de groeten aan al die internationale mensen die langskomen in ons land.
1: Ik zal het zeker doen, Sam.
0: Oké, salut, Gunther. Dit is de How Did Youth Forget Me.

0: gaan we ook nog veel zien deze zomer op de festivals. The Haunted Youth met Forget Me. Het is bijna 6:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, in het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met giftige stoffen lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat zijn mensen die op het schip werkten, maar ook havenarbeiders. Een aantal mensen heeft het ziekenhuis al mogen verlaten, maar één iemand ligt op intensieve zorgen. En in het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Ze mogen tussen middernacht en 6 uur 's morgens niet meer op sociale media. Dat heeft de Britse regering beslist. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies, zoals het eindeloos scrollen, uitschakelen.
0: Het weer, het wordt een beetje eentonig op den duur, maar vertel het nog maar eens.
1: Ja, het wordt inderdaad opnieuw zonnig en warm. In de Ardennen kan er wel deze namiddag wat onweer zijn. We halen vandaag tot 31 graden. En ook morgen en vrijdag blijft het even warm.
2: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: De zaterdag van Rock Werchter sloot 21 Pilots de mainstage af. Dat was met een ongelooflijk, vooral spectaculaire show. Daar zijn mensen nog steeds van aan het nagenieten die erbij waren. En terecht ook wel. Maar jij kan dat ook doen. Want die hele show van 21 Pilots kan jij vanaf nu opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw bekijken op VRT Max. Stressed Out was het voorlaatste nummer dat ze speelden. En je hoort dat nu op Studio Brussel, live van op Rock Werchter.
3: Ja?
4: Dat is de festivalzomer.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new.

0: sneller dan de zang.
1: Wie kroont zich vandaag tot snelste muziekminnende luisteraar van Studio Brussel? Het enige dat je daarvoor moet doen is meespelen met Sneller dan de zang. En een artiest herkennen voor die begint te zingen. Dat is niet super moeilijk qua concept, maar we moeten eerlijk zijn. We hebben allemaal wel eens een moment dat we denken van shit, ik herken het wel, maar wie is het ook alweer? Dat is dus niet erg als dat bij jou ook soms is gebeurd. Speel gewoon eens mee. Vandaag kan ik al verklappen, zitten we met een Belgische artiest. Dus speel mee, stuur Sneller in de app.
0: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op

0: zeker geen gold voor Frankrijk, die zijn gisteren uitgeschakeld op het WK. Sons spelen trouwens op Rock Herk dit weekend.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Dag Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sam.
0: Hoe is het in Oostende met weer? Is het daar een beetje frisser dan de rest van het land?
2: Ja, we lopen al een beetje frisser en een mooi zonnetje.
0: Oh, toch een mooi zonnetje. Oké, maar dan ben ik blij voor jou. Dat is de beste situatie waar je waar kan inzitten. Ben jij, Dennis, een beetje bekend met muziek uit eigen land?
2: Oh ja, nee, ja, dat is... We doen ons best.
0: Het is grappig, hè? Bij dit spelletje is iedereen altijd heel voorzichtig als ik de vraag stel of ze iets van muziek kennen. Dat is altijd zo wat jezelf indekken dat je aan het doen bent, hè, op zo'n moment.
2: Ja.
0: Het is allemaal niet erg als het niet lukt. Het is gewoon heel leuk als het wel lukt. Dat is een beetje het concept van dit spel. We zijn naar een Belgische artiest dus op zoek vandaag. En jij moet die artiest herkennen voor die begint te zingen. Het is een intro, kan ik je ook al vertellen, van een goede 10 seconden. Dat is niet super kort, maar dat is ook niet super lang. Het is wel een heel herkenbare intro, vind ik. Maar je moet gewoon op het juiste moment op die juiste artiest komen. Zullen we het erop wagen, Dennis?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Goed opletten. Veel succes.
2: Allee.
0: Ze gaan nu zingen.
2: Met dat plankje van mijn boom.
0: Het was Zella Soe natuurlijk.
2: Ja. Dat kon ik echt niet opkomen.
0: Ambetante, en je weet het nog dan, hè? Je herkent het niet.
2: Ja, ik wist het. Maar ja, ik kwam niet binnen.
0: Het is niet erg, Dennis. Het weer kunnen ze jou in elk geval niet meer afpakken daar in Oostende. Dat is wel goed.
2: Dat is waar.
0: Geniet van deze woensdag.
1: Sam staat op.

0: Jay-Z heeft afgelopen weekend een paar grote shows in de States gespeeld. Waar onder andere Beyoncé natuurlijk als gast kwam opdraven, dat is redelijk te verwachten. Maar ook Rihanna heeft daar zich laten zien en horen, heeft daar voor het eerst in heel lange tijd nog eens iets live gezongen. Het verhaal van Olivia Rodrigo en The Cure, dat ken je waarschijnlijk wel, toch? De ex van Olivia Rodrigo was een mega fan van The Cure, zo heeft zij de band ook leren kennen. En om die ex te kloten, heeft Olivia een paar nummers gemaakt met verwijzingen naar The Cure, zodat als haar ex iets zou opzoeken over zijn favoriete band, hij sowieso search results zou krijgen met haar naam erin. En heel dat gegeven is alleen maar zwaar geëscaleerd.
1: Sam staat op.
2: Studio Brussel.
0: Want plotseling maakte Robert Smith van The Cure en Olivia Rodrigo ook gewoon een nummer samen. Een supermooi nummer dat ze een dikke maand geleden voor het eerst ook live speelden samen op het Primavera Festival in Barcelona. What's Wrong With Me?

0: Joël van Only the Poets. Goedemorgen als je net uit je bed aan het rollen bent. We zijn de werkweek hier zeer vakkundig netjes in twee aan het hakken. Met straks nog wat goede Belgische gitaren en ook een dikke dansplaat van Angèle.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 7 uur, een heel goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
6: Een chemische stof lekte in de Waaslandhaven. En dat gebeurde aan het deurgangdok in Oost-Vlaanderen. Tijdens het laden van een schip ging een container daar stuk en lekte een chemische stof. Zo'n 130 werknemers van op het schip en havenarbeiders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wat zie je daar nu?
7: Wel, alle ambulances zijn weg hier. Ook de Rode Kruistent die hier daarnet nog stond. Sinds 6:30 zowat. Dus de actie lijkt afgelopen. En met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk door gif bevangen slachtoffers. En volgens onze info zijn er goed 130 mensen naar de ziekenhuizen gebracht. Heel wat van hen zouden intussen al de ziekenhuizen hebben verlaten. Eén iemand zou op intensieve zorg verblijven, maar meer details hebben we nog niet.
6: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan de kust. En dat is niet verwonderlijk, zegt David de Heenouw van het KMI.
8: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart. En dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
6: In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat heeft de Britse regering beslist. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty. Na de rust maakte Spanje er dan 2-0 van en een derde goal werd nog afgekeurd voor buitenspel. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden.
0: Het is best rustig op de baan, maar in de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok wel afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft daar afgesloten, daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. Dan verder daar ook nog op de E17 richting Antwerpen schuif je een kwartier aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
10: Sam staat op.
9: Sam de Bruin.
0: Met dit uur muziek in het Nederlands, in het Frans, Engels, Duits en ook nog een Italiaan en een paar tekenfilmfiguren. Maar eerst helden uit eigen land. Hi, hi.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Hi Hi met Amma. Ik zit vast in mijn koptelefoon. Miljarden met een vinger zit ertussen. Oh, dat is vervelend. Goedemorgen allemaal. Studio Brussel. Maar kent je dat je zo je vingers tussen een deur steekt? Dus dat had ik tussen een koptelefoon. Ik zou kunnen janken van de pijn nu, maar ik ga sterk zijn en dat helemaal verbijten. En jullie kunnen eens goed met mijn hoofd lachen. Hey, welkom op deze wondere woensdag. Het is 15 juli, 7 over 7, of toch binnen enkele seconden. Net dus Hi Hi met Daggers. Moet ik nog mooi aan de Club C van Rockwerchter terugdenken. Daar stond zoveel volk voor Hi Hi. Ik was heel blij om dat te zien. Angèle, die was vorige week dan weer aan het feesten in Seattle op het WK voetbal, waar ze de Belgen heeft toegejuicht. Maar ondertussen is ze hopelijk vooral opnieuw bezig met haar muziek. Want Angèle is back. Al even met een nieuwe sound, mogen we wel zeggen. Begin dit jaar schonk ze ons plotseling een nieuwe single. Deze What You Want.

0: Weet je het nog, die iconische samenwerking met Justice, waar ze zelf grote fan van is. En ze dacht, ik ga het gewoon een keer vragen of die geen zin hebben om eens samen iets te doen. En dan wilde die dat ook gewoon doen. Heel graaf. Dan vorige maand dropte Angèle nog een nieuw nummer, Dille. Twee voorproefjes zijn dan van haar derde album Instinct dat er aan zit te komen. We weten nog niet wanneer het er precies komt. We weten wel dat het een beetje anders zal klinken dan we gewoon zijn van onze Angèle. Het is veel elektronischer. Dat sowieso. Collega Thomas van Radar, die kon Angèle ook al een paar vragen erover stellen. Hij heeft geprobeerd van alles los te peuteren. Het was niet simpel. Hij kreeg echt maar een heel kleine tip van de sluier. Maar Angèle heeft wel al verklapt dat er op haar derde album heel veel samenwerkingen zullen staan.
1: I'm also like just excited about the collabs being reveal, because it's going to be exciting for Belgium. And I would say just like more music, more freedom, more love and more shows.
0: Collabs die dus interessant zullen zijn voor Belgen specifiek. Heel benieuwd wat ze daarmee bedoelt en wie er nog zal meewerken aan dat album. Wanneer Thomas dan nog wat meer probeerde los te peuteren, kon Angèle alleen nog maar dit meegeven.
1: I'm really trying to keep every big revelation for the good moments. I can only say that Instinct is going to be fucking fun.
0: Ik geloof het dat het fucking fun gaat zijn. Dat is Angèle ook gewoon. Dus wanneer of waar dat album eraan komt, dat zal je sowieso bij ons horen als het zover is. Voorlopig nog een vraagteken. Maar het is wel uitkijken naar meer van dit kaliber. Zoals deze Dille.

0: American Idiot van Green Day. Een heel goede morgen. Het is 7:15 op woensdag 15 juli. Doe mij eraan denken. Ik moet straks Maarten van Gramberen zeker vragen hoe het zit met de veten tussen een van de renners van de Ronde van Frankrijk langs de ene kant en Sporza langs de andere kant. Er is daar sprake van een mini kleine hetze. Daar zullen we het straks nog over hebben. Eerst Wet Leg en Manche Toe.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels

0: onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel.

vettig baslijntje van Muse. Met Pressure. Ik weet het niet. Ik weet niet of jullie klaar zijn voor de plaat die nu klaar staat. Het is het meest virale zinnetje Duits van de afgelopen maanden. En als je gebuist was op je examen Duits, dan is dat volgens dit lied niet erg. Je bent goed genoeg. Dat is de letterlijke vertaling van het nummer Good Genoeg van Kitsch Creek, featuring Blumengarten en Shirin David. Het is een nummer dat je online echt overal hoort. En sommige mensen vinden dat hatelijk. Hatelijk tot en met. Andere mensen, including mezelf, vinden het zalig. Het is echt een heerlijk nummer. Het is in elk geval uniek. En meer dan goed genoeg.

0: is zeker dat het mensen verdeelt, dit nummer. Kitsch Creek, goed genoeg. Anneke stuurt bijvoorbeeld in de app zalig toch dat liedje. Ik word daar zo vrolijk van. En Danny stuurt, ja, ik vind het eigenlijk een hatelijk lied. Maar ik moet toegeven, als ik het gehoord heb, blijft het wel hangen. En dan vind ik dat weer niet zo heel erg. Snap je? Het gaat een beetje alle kanten op. Goedemorgen allemaal. Het is bijna 7:30. Stijn, een gevaarlijk lek zorgt voor problemen.
1: Ja, absoluut. Dat is in de Waaslandhaven aan het deurgangdok. Daar zijn 130 scheepslui en havenarbeiders naar het ziekenhuis gebracht nadat daar een container met giftige stoffen is gelekt. Sommige mensen werden ziek, sommige gewoon ter controle. Eén iemand ligt op intensieve zorg. Het lek veroorzaakt ook veel hinder in de haven zelf en in de wegen er rond. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten gebombardeerd in Iran. Volgens de VS gaat het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder andere op havens bij de straat van Hormuz. Iran heeft ook luchtaanvallen uitgevoerd in enkele Arabische landen. En de Amerikaanse president Trump dreigt ermee om volgende week nog veel meer aan te vallen.
0: Krijgen we nog een extra dagje mooi weer?
1: Zeker, het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. In de Ardennen kan er deze namiddag wel onweer zijn. We halen vandaag tot 31 graden. En ook morgen en vrijdag blijft het even warm.
2: Studio Brussel. Zand staat op.
0: Er is gisteren bij de Tour de France iets ongelooflijks gebeurd. Ik kan me eigenlijk zelfs niet meer herinneren hoe lang geleden het is dat diezelfde situatie zich voordeed. Want Maarten van Grambergen heeft juist voorspeld wie de ritwinnaar zou worden. Maarten, proficiat.
3: Dank u wel, Sam. Dank u wel. Zoveel eer en het was eigenlijk poepsimpel. Als het berg oploopt en Pogacar is erbij, dan weet je wie wint. Ja, maar zo taai is het wielrennen ook wel een beetje geworden met
0: Pogacar. Jij had wel gisteren verteld dat Pogacar echt ook wraak wou op vorig jaar en die heeft hij ook echt gekregen en gepakt. Ja. Maar mag ik zeggen dat het precies niet gratis was? Hij heeft ook afgezien.
3: Ja, hij heeft ook afgezien, zeker. Ik bedoel, hij is wel een categorie op zich. Hij rijdt in een andere categorie. Hij is echt zoveel beter dan alle anderen die ook al zo goed zijn. Dat is waar. Maar hij doet het wel weer. En hij had het wel allemaal onder controle. En hij wilde de koers zo lang mogelijk gesloten houden, omdat zijn ploegmaker niet echt goede benen had. En die wilde hij zo weinig mogelijk tijd aansmeren. Dus hij had het wel weer allemaal netjes onder controle. Als hij nog een rekening heeft openstaan met een rit uit het verleden, dan gaat hij die altijd vereffenen. Ja. En daar is hij ook in deze Tour, dat deed hij vorig jaar ook, daar is hij mee bezig.
0: Ja, ongelooflijk. Het was wel met een beetje boegeroep, heb ik gehoord.
3: Ja, en dat hebben we al meer en meer gezien. De eerste rit zelfs, of de eerste ritten, dan zijn dat dan 5 Fransen. Ik ben even boe staat te roepen als UAE het podium opstaat. En dat worden er meer en meer, ook langs de kant van de weg. Ja, Fransen zijn een vrij chauvinistisch, ongeduldig publiek. Mm-hmm. Dat zal niet beteren na de uitschakeling van Les Bleus gisteren van de Fransen op de Wereldbeker voetbal. Tegen Spanje en hun grote held, Paul Seixas. Ja, die is goed, maar die is nu niet buitenaards zoals in Luik, Bastenaken-Luik. En ze zijn wel een beetje beu. Dat was tijdens de hegemonie van Eddy Merckx bijvoorbeeld ook zo. Die heeft al wel eens een vuistslag gekregen. Chris Froome, toen hij 4 toeren won, kreeg die urine over zich gekapt. Ach. Dat is wel een beetje de Franse mentaliteit. Mm. En je hebt mensen die zeggen, dit kan niet meer. Wat Pogacar doet, dat is te goed. Hier is meer aan de hand. En dat zorgt ervoor dat er mensen beginnen boeien.
0: Ja, dat is toch een raar ras, hè, als mensen. Dat is toch ongelooflijk. Eerst maken we helden. En als het helden zijn geworden, dan gaan we ze kapot maken. Dat is toch crazy.
3: Dan willen we weer andere helden, want dan zijn we het beu. Ja, voilà. Zo zitten ze in elkaar, zeker hier in Frankrijk.
0: Laten we eens over een andere dat ook hebben. Remco heeft het ook niet slecht gedaan gisteren, zeg. En staat
3: ik
0: ook...
3: vind dat hij het heel goed heeft gedaan.
0: Ja, ook derde is in het algemeen klassement ondertussen, zag ik, hè.
3: Ja, en hij sluipt dichter bij Vingegaard op een halve minuut. Oké, hij moest even passen, maar het was niet bergop. Dat was in een vallei. We reden er vlak achter met de motor. Hij brak nooit. Hij was een beetje het was een beetje een barst. Dus hij moest wel wat terrein prijsgeven, een meter of 50. Maar bergop kwam hij al dichter. En vooral zijn afdaling. In het begin van zijn carrière werd altijd gezegd, Remco Evenepoel, dalen, moeilijk. En hij heeft te weinig, heeft te lang gevoetbald. Hè, want hij is een hele goede voetballer geweest. Bij de Rode Duivels in de jeugd speelde. Dan is hij gaan fietsen. Ja, dat dalen, dat toch niet goed. Hij is nu echt waar een van de allerbeste dalers in het peloton. Heeft daar super hard aan gewerkt. Is op de Tourmalet zelfs zo snel gegaan dat hij de allersnelste afdaling reed ooit een paar dagen geleden op die beklimming. En ook gisteren was hij fenomenaal in die afdaling. Dus dat is echt een wapen. Wint dat sprintje, pakt bonificatieseconde. Hij is top 3 binnengeslopen en staat nog maar op een half minuut van Vingegaard. Nu de echte lakmoesproef, Sam, het echte werk, dat zit er pas aan te komen zondag en dan de week nadien. Dan gaat het niet over seconden gaan, dan gaat het over minuten gaan.
4: Ja, maar schat je daarin dat hij het wel eens zou kunnen waarmaken of zo?
3: Dat is een heel goede. Dat weten we dus niet. Hij heeft dit seizoen op hele lange beklimmingen nog niet bewezen dat hij mee kan met de allerbeste. Maar dit is van een andere Evenepoel. Dit is een Evenepoel die heel specifiek is voorbereid op die lange beklimmingen. Die wel 4 kilo is verloren, net om heel lang hoge wattages te kunnen trappen per kilogram lichaamsgewicht. Daar heeft hij op getraind. Ik denk dat we zondagavond, enfin, dan maandag gaan we bellen, Sam, ja. En dan gaan we meer weten.
0: Ja, dat is goed.
3: Hoe zit het nu in elkaar? Hoe zat het? Maandag gaan we meer kunnen zeggen van, ai, het gaat toch niet, of jawel, het kan wel. Voorlopig kunnen we daar eigenlijk nog niks zinnigs over zeggen.
4: Oké, prima. Dan gaan we het over iets anders hebben. Namelijk een akkefietje tussen Sporza en de voksnor Victor Kampenaert. Die sprak gisteren deze woorden uit.
5: Smaken verschillen, twisten bestaan. Ik ben wie ik ben, maar jij kunt op uw kop gaan staan.
4: Ja, jullie hadden gelachen met zijn kledingkeuzes, Maarten.
3: Ja, maar dat is terecht. Dus er is de modepolitie die bestaat in het wielrennen. Meer dan in welke sport. Wat al die wielrenners doen, die checken zichzelf en hun outfit wanneer dat die voor het uitstalraam van een winkel rijden. Dat is echt waar. Ze van zeker goed uit en klopt de kleur hier. Maar wat je vooral niet doet, is korte sokken dragen in wielerschoenen.
4: Van die enkelsokjes,
3: hè? Dat doe je eigenlijk ook niet. Gewoon. Ja, ja, van die hele kleine sokken. Je hebt dat ook. Ja, je ziet ook mannen met korte broek die dan plots van die sokjes hebben, die dan zo te veel komen piepen. Dat heeft geen zicht, maar dat heeft op een fiets, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Ofwel zijn deftige sokken, ofwel zie je geen sokken. Maar als je ze ziet, dat kan niet. En zeker niet op een fiets. Dat zijn tegenwoordig van die hogere sokken. Mooi opgetrokken, stijlvol. Zo moet het zijn. Dat had hij niet. Hij wilde zo weinig mogelijk textiel aan zijn benen, omdat het zo warm was. En dus was hij toch gestart met van die kleine sokken. Dat valt op. En dan moet de modepolitie tussenkomen. En dat was in dit geval Sporza. En dan had hij, denk ik, een zin gehaald uit het eiland.
4: Ja,
3: en
4: klopt.
3: Die had hij dan... Ja, dus Alain. Dus die mannen kennen dat ook allemaal. Ja, Thibaut Nijs bijvoorbeeld, die kan heel de scènes opsommen van in de Gloria en van het eiland. Die kennen dat knal van buiten. Thies Benoot is ook zo iemand, die kent dat helemaal van buiten. En ja, dat is het beste antwoord dat je kan geven natuurlijk. Ja.
4: Als er nu mensen luisteren die nog van die faux pas kennen in de kledingdracht van fietsers, laat het mij zeker weten, want ik ben ook ooit door de fashion police op de vingers getikt, omdat ik witte fietsschoenen heb en ik droeg een zwarte kousen in. Blijkbaar ook not done. Ik wil het maar meegeven, dat kan blijkbaar ook niet.
3: Ja, maar het kan in ieder geval meer dan als je er lage sokken in zou aandoen. Ja. Ik zie liever nog iemand met hoge zwarte sokken in witte schoenen dan dat je van die lage sokken aandoet. Dat is echt not done. Okay. Dat is blasfemie. Dat mag echt niet, Sam. Bon,
4: als er nog zaken zijn, stuur het in de app. Dan weten we dat allemaal. Kunnen we alle wielertoeristen ook waarschuwen voor wat mag en niet mag. Misschien nog super, super kort, Maarten. Wat gaan we vandaag krijgen in de Tour?
3: Meer dan waarschijnlijk een sprint. Meer dan waarschijnlijk een sprint. En dan is uitkijken naar Kooi, die al een keertje kon winnen. Zeker naar Melier, die al 2 keer kan winnen. Mm. En ik blijf hopen op Jasper Philipsen.
4: Ah, ja.
3: Hij is zo'n goede sprinter. Heeft al 10 ritten gewonnen in de Tour. Kwam er nog niet uit, maar hij heeft een grote motor. Dat wil zeggen dat hij de zware ritten beter verteert dan de andere sprinters. Okay. Dat wil zeggen dat hij relatief fris aan de sprint kan beginnen, omdat we nu toch al wel halfweg de Ronde van Frankrijk zitten. En dan stijgen zijn kansen. Hij heeft ooit pas zijn eerste sprint gewonnen in de 15e rit. Nu is het de 11e rit, denk ik. Dus ik zou hem toch nog niet uit het oog verliezen. En dat is ook een Belg, dus dat is dan ook weer mooi meegenomen voor ons.
4: Ik hoop op Philipsen of Merlier. Inderdaad, we gaan het meemaken vandaag. En we horen elkaar morgen terug. Dag, Maarten.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.

0: Ja, wat die week is hier aan het voorbij vliegen. We zijn al woensdag bijna 7:15. Goedemorgen.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Een paar dagen geleden is Queens of the Stone Age beginnen teasen naar een nieuwe single getiteld Easy Street. En gisterenavond hebben ze hem ook effectief uitgebracht. Het klinkt als een soort nieuwe era van Queens of the Stone Age. Iets kalmer, wat akoestischer dan we van hen gewend zijn. Josh Homme heeft er zelf dit over te zeggen.
3: Every artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Elke artiest heeft dus een soort van drie eras in zijn artistieke carrière. En we zitten nu aan het begin van dat derde era van Queens of the Stone Age, zegt Josh. En deze vibe van dat nieuwe nummer past daarbij. Luisteraar en superfan Arno, die denkt er ook zo over. Die had Easy Street eigenlijk al eens live gehoord. Want stiekem speelde Queens of the Stone Age het nummer al in hun set. Ook in Antwerpen vorig jaar.
4: Ja, dat was eigenlijk een beetje atypisch Queens. Ze spelen al heel vaak zo wat akoestische instrumenten en maar rustig. Nummers. En dat brengt weer zo terug die rustigere vibe op. En toen in Antwerpen was het echt zo een onbekend nummer voor iedereen. Maar het was wel een nummer waar iedereen op kon meeklappen. Heel veel publieksinteractie. Dus ik verwacht ook wel dat dat in de toekomst toe een populair nummer zal worden, ook in de set.
0: Een meeklapnummer en met interactie met het publiek, dat is de bedoeling. En je gaat het zo ook horen. Op een gegeven moment wordt het nummer echt bewust wat trager, zegt Josh.
3: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, ah, oh, it's okay, nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Geen strak ritme en tempo dus. Het varieert een klein beetje. Niets is perfect, zegt Josh, en dat heeft hij het liefst ook zo. Als je het nummer nog niet gehoord hebt, luister dan gewoon nu met ons mee, want hier is hij, de nieuwe Easy Street van Queens of the Stone Age.
2: Studio Brussel. Sam staat op.

0: Ben jij nu ook aan het denken aan die ene vriend van jou? Want iedereen heeft die ene vriend die alle lyrics kan mee rappen van deze Lose Yourself van Eminem. Ik heb in mijn hoofd zitten die vriend. Jawel, we kennen ze allemaal.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Er zit zo een speciale festivalkriebel in mijn buik die daar nog heel even gaat moeten blijven zitten. En dat komt omdat we nog twee keer moeten slapen tot Tomorrowland begint. Het meest magische van al onze festivals. Gisteren werd helaas wel beslist dat er geen vuurwerk zal zijn tijdens dit eerste weekend van Tomorrowland. Het is code oranje wat de droogte betreft en dus veel te veel brandgevaar in de schorren. Debbie van Tomorrowland was gisteren net de gast bij Studio Brussel in de festivalzenders toen dat nieuws binnenkwam. En ja, ze vindt het wel jammer natuurlijk, maar niet onoverkomelijk.
2: Dat is zeker en vast jammer, omdat vuurwerk is echt wel een onderdeel van Tomorrowland, van de show. Iets waar mensen ook echt naar uitkijken. Maar ja, maar sowieso, alles is wel super knap, super mooi. We gaan sowieso knallen, maar dan misschien op een andere manier.
0: De sfeer is er altijd met hopen op Tomorrowland, met of zonder vuurwerk. En wie weet, meer chance in het tweede weekend van Tomorrowland. Dat is nog even afwachten natuurlijk of het dan wel zal mogen. In dat tweede weekend komt Mallgrap ook spelen. Die ken je van Just The Way You Are met Milky.

0: Supermodel van Måneskin. Straks moeten we het over de nationale kater van Frankrijk hebben.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Het is al 8 uur, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
9: 130 mensen raken gewond door een lek op een schip. In een deurgangdok in de Antwerpse haven is een giftige chemische stof gelekt. Peter de Groebele, jij bent daar. Wat is er gebeurd?
10: Wel, het is hier rustig wat ambulances en brandweer betreft. Die zijn hier intussen allemaal verdwenen. Gisteravond rond 8 uur ontstond een scheur in een container van een schip. Er werd meteen groot alarm geslagen, want er kwam waterstoffluoride vrij. En dat is een giftige stof die longen en luchtwegen kan aantasten. 130 mensen minstens werden naar de ziekenhuizen afgevoerd. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakten 25 mensen geïntoxiceerd.
9: En ook de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is behoorlijk groot, dat zegt de woordvoerder van de haven.
11: Dat komt door dat de Kieldrechtsluis, een van de 2 sluizen van de Waaslandhaven, ja, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. En dan naast het scheepvaartverkeer, ja, is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd, specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn op terminals in de haven.
9: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat heeft de Britse regering beslist. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf opnieuw aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen doelwitten in Iran aangevallen, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder andere in enkele havens bij de straat van Hormuz. President Trump dreigt ermee volgende week ook bruggen en elektriciteitscentrales aan te vallen als Iran niet instemt met een vredesakkoord. Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op de Arabische landen Bahrein, Kuwait en Jordanië. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty. Na de rust maakte Spanje er dan 2-0 van en een derde goal werd nog afgekeurd voor buitenspel. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden.
0: Zoals je net hoorde in het nieuws bij Stijn, problemen in de Waaslandhaven. Daar is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft er afgesloten. Daar is file. Wie in de haven werkt, neem best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. Dan op de E17 richting Antwerpen schuif je 25 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Gent is ter hoogte van de Kennedy-tunnel 1 rijstrook dicht. Dat komt door een defect voertuig. En op de A11 richting Knokke is het 10 minuten extra bij Brugge Zeehaven. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
7: Studio Brussel.
8: Brussel.
12: Sam staat op.
8: Sam de Bruin.
0: Jullie ongezouten mening over de eerste finalist van het WK is heel erg welkom in de app van Studio Brussel. WK-watcher Gilles hoor je zo meteen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: allemaal. Nog één keer, gaan we. A-Punk van Vampire Weekend. Studio Brussel. Het is gebeurd, jongens. Het kalf is verdronken. Au revoir, les bleus. Gisteren was er de eerste halve finale van het WK. Frankrijk versus Spanje. Twee stevige kandidaten voor de wereldtitel, dachten we met z'n allen. Maar op de 14 juillet ging Frankrijk compleet onderuit met 0-2. En onze WK-watcher Gilles Mbiabea die zag het allemaal gebeuren. Goedemorgen, Gilles.
1: Goeiemorgen.
0: Gilles, ik lees de reactie voor van een anonieme luisteraar. Frankrijk was echt kut gisteren. Ga je akkoord?
1: Ja, volledig. Die waren echt slecht. Dat is denk ik een van de slechtste wedstrijden dat ik kunnen al heb zien spelen onder Deschamps. Misschien zelfs in de laatste 4-5 jaar.
0: Jong.
1: Maar dat is ook wel, dankzij de kunde van Spanje.
0: Ja, toch wel, want ik leer ook wel lelijke reacties over Spanje ook. Niet iedereen is fan natuurlijk van Spanje. Jan heeft bijvoorbeeld in de app gestuurd. Het is de ploeg met de lelijkste voetbal en de dikste hoerenchance.
1: Goh, dat zou ik nu niet zeggen. Ja, die match van gisteren waren ze ook gewoon echt veel beter. Ze hebben Frankrijk er helemaal uitgehaald. Ze hebben het op hun eigen tempo gespeeld. Ze hebben die bal echt compleet gecontroleerd. En ik heb eigenlijk zelfs niet het gevoel gehad dat ze in gevaar zijn gekomen. Wat toch wel opmerkelijk is, want Frankrijk heeft dit toernooi misschien alles tot nu toe in eerste, tweede versnelling kunnen spelen en kunnen winnen. Maar dat heeft misschien wel ertoe geleid dat ze niet op de afspraak waren vandaag.
0: Ja, de coach Didier Deschamps die wijst ook naar de scheidsrechter. Hè. Dat komt een beetje zielig over. Hij zei ook zelf van ik wil niet overkomen als een blijter, maar het was allemaal de schuld van de arbiter. Hè.
1: Ja, ik vind dat een beetje kwalijk. Ik vind dat dit WK een beetje de trend bij alle verliezende ploegen. Kijken naar de scheidsrechter en niet de hand in eigen boezem steken. Want eigenlijk had Frankrijk ook gewoon een rode kaart moeten krijgen. Olysee doet daar een verschrikkelijke tackle op Rodri. Waarmee dat je enkel volledig kunt overhalen. Dus ze mogen eigenlijk zelf blij zijn dat ze de match met 11 zijn geëindigd. Maar ik heb het een beetje gehad met alle verliezers die dit WK alles op de scheidsrechter steken.
0: Nou wel, maar dat vind ik goed. Dat moeten we misschien ook gewoon een keer luid op zeggen. Als je verliest, pak het dan gewoon met grace je los. Ja. En own het gewoon even, alsjeblieft zeg. Laten wij ook eens hand in eigen boezem steken. Is België nu echt de enige die een doelpunt heeft kunnen scoren tegen Spanje dit WK?
1: Enorm. Charles de Ketelaar is tot nu toe de enige die een doelpunt heeft kunnen scoren tegen die ploeg. Het zegt wel wat over België dat wij eigenlijk meer een gevecht ervan hebben kunnen maken dan Frankrijk in die wedstrijd. Hè. Dat wil toch ook wel zeggen dat we een goed toernooi hebben gespeeld. En ik denk dat het tot nu toe in de laatste 3-4 WK's dat we elke keer zijn uitgeschakeld door een ploeg die minstens de halve finalist is geworden. Dus dat zegt toch ook wel wat over de kwaliteit van de tegenstanders.
0: Denk je dat Spanje wereldkampioen kan worden, Gilles?
1: Oh, dat gaat er vooral van afhangen wie dat de tegenstander is. Ik denk tegen Argentinië dat zij wel echt een betere ploeg zijn. Maar Engeland kan wel eens een mismatch zijn. Ik ben vooral heel benieuwd naar wie dat die tegenstander wordt.
0: Ja, wat ik wel straf vind is dat je merkt hoe Argentinië gehaat wordt op dit moment. Er wordt gesproken van complotten. Dat Messi in die finale moet. Wat is daar allemaal van waar van die zever?
1: God, dat lijkt mij heel sterk, al moet je wel zeggen dat het niveau van scheidsrechters inderdaad niet altijd heel top is. Dat er fouten zijn geweest, zowel in hun voordeel als in hun nadeel. Met name bijvoorbeeld die rode kaart die Messi eigenlijk in die eerste match moet krijgen. Dus de complottheorieën wil ik ook niet geloven totdat ik ze zo uitgesproken hoor als bijvoorbeeld rond de zaak Balogun. Waarin Trump eigenlijk gewoon bijna zegt van ik heb inderdaad gebeld naar de FIFA. Ja. Dus dat wil ik nog niet geloven, maar dat het niveau van scheidsrechters in sommige wedstrijden een beetje te wensen toelaat, daar ben ik het mee eens, maar dat is overal eigenlijk wel het geval.
0: Oké, dan die andere ploeg. Meest geliefde op social media heb ik het gevoel op het WK Engeland. Vanavond spelen ze dus die halve finale. Dus ik hoor jou zeggen dat Engeland wel echt een geduchte tegenstander zal zijn voor Argentinië.
1: Dat zeker. En ik denk ook vooral dat Engeland momenteel twee spelers heeft die elke keer erdoor slepen. Hè, met Jude Bellingham en met Harry Kane. Twee absolute supersterren. Ik denk ook twee van hun enige spelers die niet in de Premier League spelen. Maar dat is op dit moment gewoon een heel sterke ploeg. En om eerlijk te zijn, Argentinië heeft ook nog niet tegen heel sterke tegenstanders moeten spelen in een knock-outfase. Ze zijn heel diep moeten gaan tegen toch ploegen als Zwitserland en Kaapverdië. Ook tegen Egypte moesten ze een serieuze comeback forceren. Dus het is nog niet zo dat zij zich hebben bewezen tegen toplanden. En als er iets is wat Engeland op dit moment wel is, is het een topland. En misschien nog wel de sterkste selectie die er nog steeds in zit.
0: Ik moet ook kudos geven aan de supporters van Engeland, want die hebben de beste muzieksmaak die er bestaat. Wat moet voor jou het nieuwe nationale anthem van Engeland worden? Zullen we voor die Wonderwall van Oasis gaan, die we daar zo vaak horen, of zal het een Hey Jude worden? Welke zou jij kiezen?
1: Ik denk als Bellingham deze keer nog iets erdoor trekt, dan zal het Hey Jude toch worden.
0: Toch wel, maar er is ook nog andere muziek waar ze veel mee bezig zijn. Vind ik echt fijn om te zien. Another is zo'n nummer dat ik ook veel zie passeren op de socials. De spelers van Engeland zelf die wat moppen uithalen met zogezegde blessures, al fistbumpend. Ook een grappige video die je ziet en zo. Dus misschien zal ik die gewoon nog eens draaien op de radio. Dan zijn we zo ook helemaal muzikaal mee. En we kijken uit naar die tweede halve finale vanavond. Gilles, dankjewel om ons weer te woord te staan. We horen elkaar snel weer.
1: Dankjewel, doei.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood

0: Goedemorgen, zweterige frijzekes. Welkom bij Studio Brussel met straks onze hotshot. Maar eerst TC Matic en Oh La La La.
1: Boomtown, van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu. Honey, Frans Kalf, Tecky Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info, boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: The Legend, Arno en TC Matic met Ola Lala. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Binnen een paar dagen start het meest magische van al onze festivals, Tomorrowland. Het zal zonder vuurwerk zijn dit eerste weekend. Dat komt door het veel te droge weer van de voorbije weken. Maar het is wel met minstens evenveel sfeer. En je kan die sfeer op verschillende manieren opsnuiven. Ofwel live op het festivalterrein als je erbij gaat zijn. Ofwel op de radio. Studio Brussel is er vanaf vrijdag ook live bij op Tomorrowland. En de mainstage van Tomorrowland, die kan je dit weekend ook gewoon live volgen op VRT Max. De maker van onze hotshot deze week, die speelt trouwens voor het eerst op Tomorrowland en ook op die mainstage. Calvin Harris is dat. Die ken je van al deze hits.

0: toch crazy? Die zou eigenlijk heel de dag op die mainstage moeten spelen om al zijn hits gewoon gedraaid te krijgen in die set, denk ik. En een dacht van, oh kom, ik maak nog een extra hitje. En dat is onze hotshot geworden. Calvin Harris featuring Jazzy en Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Done my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

0: Goed ze deze. Satisfy, onze hotshot van Calvin Harris, die op Tomorrowland aan het werk kan zien dit weekend. Een goede morgen, het is bijna 8:30. Stijn, in het nieuws vandaag gaat het vooral over dat lek in de Antwerpse haven. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, wel, ondertussen is bekend dat 25 mensen vergiftigd zijn door een giftige stof die gelekt is uit een container op een schip in het Turgangdok. 1 persoon ligt op intensieve zorg. In totaal werden 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht, de meeste dus gewoon ter controle. Hoe die scheur in die container is ontstaan gisteravond is nog niet duidelijk. En de natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw opgeflakkerd. Die brand begon zondag al en leek onder controle, maar gisteravond waren er dan opnieuw grotere vlammen. Al 8 hectare natuur gingen vlammen op.
0: Ja, en het gaat droog en warm blijven, hè?
1: Absoluut, het is opnieuw een zonnige dag vandaag. In de Ardennen kan er deze namiddag wel wat onweer zijn. We halen tot 31 graden. En ook morgen en vrijdag blijft het even warm.
0: Dankjewel, Stijn.
2: Sam staat op.
3: Sam staat op.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Weinig nummers die beter worden als ze vals gezongen zijn, maar dit is zo'n voorbeeld. Storm 2 van Generation en Young Lean.
1: Studio Brussel, Worldwide.
0: Elke dag steek ik landsgrenzen over in alle richtingen om op zoek te gaan naar die luisteraars die de goede muziek gewoon mee willen nemen naar het buitenland en ook op vakantie blijven luisteren naar Studio Brussel. Ben jij op dit moment in het buitenland aan het luisteren? Laat dan alsjeblieft van je horen. Stuur ons een berichtje in de app van Studio Brussel. Dan laat ik jou een mooie vakantieplaat kiezen in ruil. Stuur maar nu. Rosie Stewart was een van de winnaars van de nieuwe lichting dit jaar. En die staat nu vrijdag op de mainstage van Rockherk. Je hoort ze hier met Cupid.
2: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
1: En je luistert naar Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: echt crazy om te zien hoeveel mensen er in het buitenland blijven luisteren naar Studio Brussel. I love it. Jullie zijn ongelooflijk welkom op elk uur van de dag. Gnarls Barkley was dit.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: En we gaan ook vandaag, op deze woensdag 15 juli, helemaal international. We maken connectie met het verre, exotische Manchester in de UK, waar luisteraar Stuart woont. Stuart, good morning.
2: Good morning, Sam. Alles goed?
0: Hey Stuart, jij bent op je 18 jaar weggetrokken uit België. Vertel eens, hoe is dat gebeurd en waar heb je allemaal gezeten?
2: Op mijn 18e vertrokken naar Noorwegen toe. Ik ben een jaartje in Noorwegen gezeten. En eigenlijk in Schotland beland. En dan van Schotland eigenlijk naar Manchester toegekomen. Ja, meisjes leren kennen. En blijven zitten in Manchester. En nu zit ik er nog altijd.
0: Ja. En je gaat er nooit meer weggaan waarschijnlijk.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Dat is wel fantastisch. Voor de liefde dus naar Manchester getrokken, maar ben je nog steeds met dat meisje samen of ondertussen al niet meer?
2: Nee, ondertussen niet meer. Dat is ik denk drie jaar of eruit gegaan, maar nu wel mijn eigen gezin gestart. Dus het is allemaal goed uitgekomen.
0: Een ander liefdesverhaal dan je gepland had, maar toch een mooi liefdesverhaal. Dat is het fijne om te horen. Zeg, en jij luistert na al die jaren nog steeds naar Studio Brussel in het buitenland. Heb je kinder geen goede radio dan?
2: Het is niet zo goed als Studio Brussel, moet ik toch even toegeven. Het is altijd een connectie met thuis, dat ten eerste. Maar ja, qua muziek. Dat valt niet zo mee.
0: Nee, dat is goed. Hè. We zijn er voor jullie en je kan ons overal ontvangen. Dat is het allerbelangrijkste. Zeg, jij krijgt trouwens, ik weet niet of je het al gehoord had, een nieuwe Belgische stadsgenoot daar in Manchester. Want de rode duivel Yuri Tielemans heeft gisteren officieel getekend bij Manchester United. Volg jij de Premier League kinder een beetje of enkel het WK?
2: Enkel het WK of Europese kampioenschap. Ik hoor af en toe natuurlijk het nieuws op het werk qua Manchester United, Manchester City, maar ja. ik ben niet echt een volgeling daarvan.
0: Ja, het WK kan je natuurlijk niet anders dan volgen, want het is de halve finale vanavond. Engeland, die ook zal spelen daar. Oeh, dat wordt wel spannend, hè.
2: Ja, is ook. Je voelt het ook, ook in de sfeer bij iedereen. Je merkt het ook op het werk. Zoveel mensen die ik al bijna een week niet meer heb gezien. Dus.
0: Dat is wel zalig. Gaan ze het halen tegen Argentinië, denk je?
2: Het gaat moeilijk zijn. Het gaat heel moeilijk zijn. Maar ik denk, als je kijkt naar Frankrijk-Spanje gisteren. Iedereen had gezegd, ja, Frankrijk gaat het halen. En dat niet gelukt. Dus weet je, het is de kant voor iedereen.
0: De match moet eerst gespeeld worden. Zo is dat allemaal. Maar jullie hebben wel een paar mooie troeven. Waaronder Jude Bellingham natuurlijk. Jullie nationale held. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat we nu Hey Jude van de Beatles nog eens zullen draaien voor jou. Ik wens je kinderen heel veel succes met de match. Ook met je leven, kinder. En je heerlijke gezin in Manchester. En als je Yuri Tielemans ooit tegenkomt, kinder, doe hem de groeten van ons allemaal.
2: Doe ik zeker. Dankjewel, Sam. Fijne dag.

0: nog meer dan één dansje mogelijk na het nieuws van 9 uur.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Een heel goedemorgen. Het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
4: Heel wat mensen zijn vergiftigd na een lek in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok in Doel in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat er gisteravond een container met een giftige chemische stof is lekgeslagen. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wat is daar gebeurd?
5: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. 1 iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten.
4: En ondertussen is het medisch interventieplan afgeblazen en de hulpdiensten zullen de komende uren bekijken wat er met de gelekte container moet gebeuren. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht.
6: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig en dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het zwem gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en 1 die op intensief ligt.
4: De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar gisteravond werden de vlammen opnieuw groter. Rond 10 uur gisteravond was het vuur dan opnieuw onder controle. Boswachter Corina vraagt iedereen om heel voorzichtig te zijn de komende tijd.
7: Ga niet te ver in de natuurgebieden. In de bosgebieden blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen. Dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden. Dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Dus is echt helemaal uit den boze.
4: In totaal ging in het Mechelse bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen doelwitten in Iran aangevallen, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder andere in enkele havens bij de straat van Hormuz. Volgens Iran zijn daarbij ook 2 doden en 260 gewonden gevallen. President Trump dreigt ermee volgende week ook bruggen en elektriciteitscentrales aan te vallen als Iran niet instemt met een vredesakkoord. Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op de Arabische landen Bahrein, Kuwait en Jordanië. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend dan wat frisser tot 23 graden.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
8: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Ik maak het mezelf lekker gemakkelijk. Straks met een van de mooiste nummers van een volle 10 minuten lang. Maar eerst gaan we afscheid nemen met Placebo.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Ik zeg geen goodbye, maar wel welkom op deze woensdag op Studio Brussel. Placebo was het.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Ik moet even waarschuwen. Opgelet, vandaag is een dag dat je jezelf potentieel oud kan voelen. Want er is een album jarig waarvan je het gevoel hebt dat het nog maar net is uitgekomen. Ik heb het over Love and Hate, de tweede plaat van Michael Kiwanuka. Dat viert vandaag zijn 10e verjaardag al. Je kent dat album misschien van de titelsong Love and Hate. Prachtig nummer. Een heleboel van de nummers op dat album trouwens worden gebruikt in films en series. Alleen deze Love and Hate al zit in een tiental Netflix-reeksen. Echt niet om te zeveren, echt waar. Maar de echte reden dat dit album in je geheugen gegrift staat, ja, dat zijn die allereerste 10 minuten van die plaat. Want die allereerste 10 minuten, dat is het nummer Cold Little Heart, dat ik zo meteen volledig op je ga loslaten. Dat nummer duurt 10 minuten lang en Kiwanuka begint pas halverwege die song te zingen. Dat is echt tegen alle regels van een radiohit. En toch werkt het zo ontzettend, ontzettend goed. Hoe is dat gebeurd? In 2017 vroeg HBO aan Kiwanuka: mogen wij jouw nummertje van 10 minuten gebruiken voor de serie Big Little Lies? En Kiwanuka zei, oh ja, ça va. Maar hij wist helemaal niet dat ze er de begingeneriek van zouden maken. De serie werd een mega-hit. En het nummer ook heeft op nummer 10 gestaan in 2024 in de tijdloze. Wat toch echt heel erg straf is voor zo'n jong nummer. Het is 10 jaar oud vandaag en jij mag er nu 10 minuten van genieten. Hier is Michael Kiwanuka met
2: Sam staat op
1: Studio Brussel.
0: Cold Little Hearts.

0: jullie berichten.
1: Zoveel. Massa's kippenvel, zelfs met deze temperaturen, stuurt Griet uit Edegem. Te schoon dit.
0: 10 jaar oud. De plaats waar deze Cold Little Heart van Michael Kiwanuka op staat.
1: Jan staat mentaal terug in de barn met gigantisch veel kiekenvel. Prachtig gewoon. Martien uit Semst en Rune uit Merksplas zeggen 10 minuten. Heerlijk genieten dit nummer. Ook Ingrid stuurt goedemorgen Sam. Fantastisch nummer en fantastische serie. Die Big Little Lies waar dit de openingstrack van is eigenlijk. Lies uit Antwerpen zegt ook nog merci Sam voor deze wondermooie versie van Cold Little Heart. Even helemaal stilvallen. Koffieke daarbij en gewoon luisteren en genieten. Hebben we gedaan. Maar we hebben nog goede muziek in petto.
2: De festivalroulette.
1: Want ons hele archief van live muziek op de beste Belgische festivals zit deze zomer in de festivalroulette. En jij kan het er laten uitkomen door te draaien aan de festivalroulette. Stuur nu een bericht in de app en bepaal welke live track we straks spelen.
3: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 4T Max.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
7: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Festivalroulette.
1: Een heel goedemorgen, dag Ferre.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ferre, hoe oud ben jij op dit moment?
2: 25.
1: Hardcore festivalganger, mag ik dan gokken?
2: Goh, minder dan dat je zou denken.
1: Is het zo? Maar je geniet toch wel van live muziek, mag ik hopen?
2: Ja, ja, dat absoluut. Maar ik kijk ook heel veel naar zo de live-uitzendingen van festivals. Maar zelf nog niet heel veel geweest.
1: Nee, maar dat is niet erg. Ja. Dat is toch ook een manier om het gewoon in het comfort van je eigen huis te kunnen meemaken. Lekker op VRT Max alles streamen of luisteren naar Studio Brussel. Dat is ook eens aangenaam. Hoef je niet tussen al dat drukke publiek te gaan staan en kan je toch die muziek meekrijgen. Heel cool. We draaien zo meteen aan de festivalroulette. Daar zitten drie nummers in. Als je het eerste nummer dat je hoort al direct goed vindt, dan gaan we die spelen voor jou. Als je hem slecht vindt, dan draai je nog een keertje. En je hebt dus drie opties in totaal. Maar die laatste optie, die zal het dan worden. Daar kan je niet meer teruggaan. Dat is een beetje het concept. Dus er ligt wel wat in jouw handen natuurlijk op dit moment, beste Ferre. Zal ik eraan draaien?

0: gaan we er direct in met een live trigger finger All This Dancing Around.
1: Ah wel, dat is perfect. Dat vind ik top. Dus je mocht dat draaien.
2: Dat is gigantisch snel beslist eigenlijk. Daar zit jij geen seconde over te twijfelen.
1: Nee, als het goed is moeten we erbij blijven. Hè?
2: Zo is het helemaal. Verre, I like you man. En geniet van deze woensdag. Salut! Studio Brussel. De festivalzender.

zaterdag op Tomorrowland. Deze Reinier Zonneveld. Loco, loco. En ik stel voor dat we in dezelfde vibe een beetje blijven verder gaan om vlot door te werken. En je doet dat liefst veilig.

Royal Blood met Troubles Coming. Wat gebeurt er als je de Vlaamse popprinsen van Bazaar kennis laat maken met de Nederlandse rapper Sef en de Studio Brussel superstar DJ en producer Faisal? Dan krijg je een zalig nummer dat ook op de laatste plaat van Bazaar staat. Ooit komt er een dag.

0: E-Socks van Arctic Monkeys. Victor Kampenaert werd in de Tour door Sporza uitgelachen omdat hij geen knee-socks droeg, maar wel enkel sokjes. Een faux pas mag je niet doen als wielrenner, enkel sokjes, zo blijkt. Maar kniesokken, dat wil ik toch ook niet. Arctic Monkeys was het met kniesokken. Een heel goede morgen. Het is deze week eigenlijk een heel korte week, want het festivalweekend begint vandaag al.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ja, het festivalweekend begint vandaag al. Jasper, met welk festival begint het vandaag?
3: Doer!
0: Inderdaad. Oh, ik heb het gevoel dat jullie onderweg zijn naar Doer.
3: Ja, wij zijn goed vertrokken, zeker en vast.
0: Dat is keigoed. Niet de eerste keer dat je gaat?
3: Nee, tweede jaar deze keer. Vorig jaar was het zo goed dat we opnieuw gaan vertrekken.
0: Kan je eens uitleggen aan mensen die daar nog nooit geweest zijn waarom dat zo'n fijn festival is? Want iedereen die daar naartoe gaat is altijd lovend.
3: Ja, het is een andere wereld, zowel op het festival als op de camping eigenlijk. De camping is vaak nog wijzer dan het festival zelf. En eigenlijk, dikke art en techno, denk ik dat het gewoon het festival maakt.
0: Het is vooral een hele diverse line-up altijd, dat vind ik zo cool. Je kan daar inderdaad heel zwaar tot de kot in de nacht gaan feesten op de stevigste techno, maar je kan daar ook hip-hop act zien, je kan daar heel goede rockbands zien, popartiesten, alles een beetje bij elkaar eigenlijk, hè?
3: Zeker en vast.
0: Zal ik jullie even uphypen met een paar van de bands die er spelen? Luister even mee.

0: dat zijn maar een paar voorbeeldjes van wat daar op de affiche staat. Klinkt goed, hè Jasper?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Ja, ik heb het gevoel dat jullie vooral dus voor het dansen gaan. Dus dansbeentjes moeten ingesmeerd worden. De moshpitschouders mag je losmaken. Stembanden goed opwarmen om mee te zingen. Maar ook om 5 dagen doeren te roepen op de camping bijvoorbeeld. Ik wens jullie daar super, super veel plezier. En als ik zelf één een tip mag geven. Ga morgen naar Zwangere Gie gaan kijken. Ik weet niet of dat jullie plan
1: zeker,
0: al was.
1: Dat hebben we
0: al
1: plan.
0: Ah, perfect.
1: Dat hebben we zeker al plan.
0: Super, super goed. Want dat is al zo goed geweest. Alle voorbije keren dat hij op de festival stond... dat gaat alleen maar beter worden, daar ben ik 100% zeker van. Ik zal nu voor jullie Zwangere Gie met zijn nieuwe Kim Kleisters draaien. Doe dat goed, kinders.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

de lippen lijp bijstert. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet.

Deze blijft van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als sportret. Roken die haze met opzet.

Legends van Pixies met die Baser stonden anderhalve week geleden nog op Rock Werchter. Ik heb nog één nummer voor jou voor het nieuws van 10 uur eraan komt en daarna neemt Kirsten jou mee. Dat ene nummer dat ik nog heb is Goldband met Noodgeval.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Go Kids. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
1: Ricci, citroen met framboos.

0: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
2: Er was vannacht een brand in een woning in Gent. In een leegstaand gebouw in het centrum van Gent is vannacht een brand uitgebroken. Het gebouw brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun huis of hotel verlaten, vertelt de brandweer.
3: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal. Waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
2: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in Doel in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat er gisteravond een container met een giftige chemische stof lekte. Het medisch interventieplan is afgeblazen en de hulpdiensten zullen de komende uren bekijken wat er met de container moet gebeuren, zegt de burgemeester van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht.
4: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig en dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het zwem gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en één die op intensief ligt.
2: Er is ook nog altijd hinder voor het verkeer in de Waaslandhaven en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. En de natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw eventjes opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar gisteravond werden de vlammen opnieuw groter. Boswachter Corina vraagt iedereen om de komende tijd heel voorzichtig te zijn.
5: In natuurgebieden en bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden, dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Het is echt helemaal uit den boze.
2: In totaal ging in het Mechelse bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de afgelopen nachten zijn volgens de Iraanse overheid in het totaal 30 burgers gedood. Eerder zei Iran dat er vannacht 2 doden gevallen zijn en 260 gewonden. Er is de laatste dagen opnieuw meer geweld tussen Iran en de VS. Het Amerikaanse leger zegt dat het vooral militaire doelen aanvalt rond de straat van Hormuz. Iran heeft de afgelopen nacht ook luchtaanvallen uitgevoerd op de Arabische landen Jordanië, Bahrein en Kuwait. Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend een beetje frisser tot 23 graden.
6: Studio Brussel. Brussel.
7: Kirsten Lemaire.
0: Girls and boys en iedereen daartussen. Deze woensdag 15 juli wordt weer een dag van smeren en hydrateren en van ontzettend goede muziek. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Ja.

Vous êtes très belle. Paarse liefde voor Prince met een lieve knipoog ook naar onze Christophe. Dankjewel voor de hartjes in de app, girls and boys. Deze morgen zijn dat onder andere Dennis, Jirka en Erwin. Yves en Gwen Stefani die zijn op komst na dit prachtige duet. Life is music.

0: in the morning, dat is vroeg. Jay Bernhardt, als jij je ochtendgymnastiek nog niet hebt gedaan, er komt een nummer aan om dat op te doen. Marshall Jefferson en Solardo.
1: Hey, hallo allemaal. Gitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen. Studio Brussel.
3: I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah.

Een opgepoetste house track uit 1986, Move Your Body. In de film Madagascar zegt het zelfverzekerde nijlpaard Moto Moto, the name's so nice, you say it twice. Dat moet Leonard Korevits van Compact Disc Dummies ook gedacht hebben toen hij de naam koos voor zijn soloproject. Hier is Lenny Lenny.

0: Een dansbare woensdag morgen. Don't stop till you get enough. Je hoorde Michael Jackson en dan een van de coolste nummers uit de jaren 0.
1: Studio Brussel.
0: Komt uit het debuutalbum van de Yeah Yeah Yeahs. Uit Fever to Tell. Dit is Maps. Dit zijn ze, de Yeah Yeah Yeahs. Een heel goeiemorgen.
2: Ja,

0: hoe gaat jouw dag voorlopig? Free your mind, een goede om te onthouden om er een prachtige woensdag van te maken. Je hoorde Prosper en Clooney. Zometeen ritme naar omhoog met Nothing but Thieves.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè?
4: Bougie burgers. Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke

0: Nothing but Thieves and Overcome. Je krijgt straks nog eens de nieuwe single van Phoebe Bridgers. Heerlijk nummer. Ook nog een goede beat. Dat is voor straks. Eerst de Italiaanse reggae-ster die al jaren op Jamaica woont. Het is Alborosi.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: en Camel Fat Panic Room. Een heel goedemorgen. Volgende maand verschijnt Lost Weekend, het derde album van Phoebe Bridgers. Ze komt het in Vorst Nationaal voorstellen op 5 december deze winter. Dat concert dat was meteen uitverkocht.
1: Studio Brussel.
0: Maar gisteren bracht Phoebe de single Lost Boys live op de Amerikaanse tv-show The Tonight Show met Jimmy Fallon, met een zeer opvallende band. Allemaal kinderen tussen de 8 en de 15 jaar, ofwel Lost Boys. Heel cool. Vooral de piepjonge drummer, die viel op.

0: stel je voor dat je een kind bent, dat je goed muziek kan spelen en dat je er plots wordt uitgepikt door Phoebe Bridgers om mee te doen op de Amerikaanse televisieshow van Jimmy Fallon. Lijkt mij een dream come true voor veel van de jongeren. Je hoorde Lost Boys.
1: Studio Brussel.
0: Dansbaar had ik gezegd. Hier is er zo nog eentje. Dit is Salt. I just wanna dance.

0: wanna dance.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo. Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
2: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Hallo.
1: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Go, go, go naar Impermo. Nu soldert op min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: Het is 11 uur, een heel goeiemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
2: Nog 28 mensen liggen in het ziekenhuis na het lek in de haven. Gisteren is tijdens het laden van een schip aan het deurgangdok in de Antwerpse haven een container beginnen lekken en daarbij kwam een giftige stof vrij. Daardoor werden in het totaal 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht ter controle. 28 mensen hadden ernstige klachten en moeten nog even in het ziekenhuis blijven. Eén slachtoffer ligt op intensieve zorg. Dat meldt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht-Kruibeke. Het zijn voornamelijk havenarbeiders en bemanningsleden van het schip die mogelijk de giftige dampen hebben ingeademd. Waterstoffluoride kan schade toebrengen aan de longen en aan de luchtwegen. In een leegstaand gebouw in het centrum van Gent is vannacht een brand uitgebroken. Het gebouw brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt de brandweer.
3: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
2: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs voor diesel stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Ook stookolie wordt duurder. De prijs stijgt met ruim 5 cent per liter. Het komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd ook de kapitein gedood. Er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgenomen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodental nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het ook zonnig en warm. Dit weekend een beetje frisser tot 23 graden.
4: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
0: No worries, je bent hier in goed gezelschap. Van onder andere Brandon Flowers, Manic Street Preachers, Eefje de Visser en nu Foo Fighters.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Oei, Foo Fighters, ons landje overslaan deze zomer. Je hoorde Back and Forth. En daar hebben we weer een vrolijke beat. Gisteren veel te weten gekomen over Tomorrowland. Want Debbie van Tomorrowland die was hier te gast in de festivalzender. Geen vuurwerk dit jaar, dat was even verschieten. Wel Sam, die je hier hoort met een remix van The Bausa, die staat daar op de line-up. Dit is Magnetic.

Het geweldige klankenpalet van Eefje de Visser. Je kreeg... Oh, en wie we daar hebben, zeg, met een countryhoed op deze keer... Je hebt de Killers, maar je hebt ook Brandon Flowers solo. En dan doet hij dit. Dit is Plant.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Studio Brussel live.
2: Kenden we hem nog niet, gezapig, Brandon Flowers en Plans. Wie denkt dat Pukkelpop nog steeds op een vrijdag begint, die is eraan voor de moeite. Het begint uiteraard al op donderdag 20 augustus met 29 namen die net zijn bekendgemaakt, waaronder een grote Belgische band die je zo meteen al hoort.
3: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2+.

0: Ja, ook op Pukkelpop dit jaar. Want wie donderdag nog altijd ziet als de dag voor het festival om dan je tentje al even te gaan opzetten, die is duidelijk al een tijdje niet meer op Pukkelpop geweest. Het feest met 29 artiesten op de affiche begint dan al. Met onder andere dus Deus, maar ook met onze de nieuwe lichtingwinnares Alice May. Ik zie verder ook Isaac Rue, onze Nona van Brakel achter de deks, Lenny en Andromedic. En ook het Backyard Podium opent dit jaar al op donderdag. En daar ga je onder andere onze Thibaut Christiaanse kunnen spotten met Bloody Bloody Kempen. Dat is een heerlijk bonte bende die een stevige ode zullen brengen aan 50 jaar punk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Even naar de andere kant van de wereld bellen met Phoenix. Dit is Long Distance.

0: Shake It Out, Florence and the Machine. Ik zie nu een beeld van iemand die geen slazwierder heeft en die de gewassen sla, die nat is, in een handdoek staat rond te zwieren voor de side dishes bij de barbecue. Sorry daarvoor, maar het is gewoon weer zover.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Ja, daar is het alarm terug, want het is bijna middag en dan beginnen we aan eten te denken. Maar dit is jouw call om 100 euro aan barbecue-budget binnen te halen. Dat komt wel van pas deze dagen. Als je met vrienden wil afspreken of met familie of gewoon met z'n tweeën is een super deluxe barbecue wil doen. Laat mij zo meteen weten welk woord er is weggegrild uit de volgende zomerse Franse klassieker. Stuur dat woord en je telefoonnummer in de app. En wie weet is dat barbecue-budget wel voor jou. Goed luisteren. Welk woord is er weggegrild? Laat het weten in de app.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Ja, dat is nu echt zo'n zomersnummer, hè. Sea, Sex and Sun, je hoorde Serge Gainsbourg. Welk woord was daaruit weggegrild? Ellen, hallo?
1: Hallo, ja. Dat
0: jij,
1: was het woord.
0: Jij had iets gestuurd. Wat was er volgens jou weggegrild?
1: Het was het woord seks.
0: Zeg jij nu net seks op de radio?
1: Ja, zeker. En op de muren ook.
0: Voilà, zeer goed. Het was absoluut seks. Zeer goed dat je dat dus op de bureau hebt uitgesproken. Welk bureau is dat, Ellen?
1: Dat is een bureau in Groot-Bijgaarden.
0: Oké, okay, wat doe je van werk?
1: Ik ben projectengineer voor brand- en security-projecten.
0: Oké, okay, goed. Ja, dus dan weet je alles over veiligheid, want er zit zoveel over branden in het nieuws. Het is verschrikkelijk om dat allemaal te moeten horen. Maar dan hebben wij een barbecue-alarm. Jij gaat dat veilig doen, hè?
1: Ja, zeer zeker.
0: Oké, okay, wat eet jij graag als je een barbecue doet bij je thuis?
1: Vooral eigenlijk zo de kinderdingetjes. De hamburgertjes en de bolletjes en zo.
0: De kinderdingetjes en de spekfakkeltjes.
1: Ja, zeker, zeker. Oké. Okay.
0: Maar daar kan je er dan heel veel van binnenhalen met die 100 euro aan barbecue-budget. Wanneer is de volgende barbecue?
1: Ja, goede vraag. We hadden denk ik vanavond eentje gepland met mijn broers. En met mijn zus, maar we moeten nog afspreken. Dus
0: nou ja, kijk,
1: dat komt zeker van pad.
0: Voilà, nu is er geen reden om dat niet te doen. Dus spreek maar af en koop maar wat fancy stuff. Niet alleen de kinderspulletjes, maar de fancy stuff mag er vandaag ook bij. Met dat budget dat je net gewonnen hebt. Ellen, maak er een fantastische dag van en een geweldige barbecue. Salut, hè.
1: Dankjewel.
0: Bye. Dankjewel.

0: De headliners komende zaterdag op Rock Herk. Mega affiche hebben ze daar weer. Manic Street Preachers staan erop. En de dag ervoor, de vrijdag, zie ik onder andere Dressed Like Boys, Sun, Sylvie Kreusch, The Libertines, Amen Ra. Dat zijn alleen kleppers van namen daar in Herk.
1: Café Danvers, open air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven Van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Tramclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info, cdaoa.com. Café Danvers Open Air, samen met Studio Brussel.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro.

In het Kikuyu, een van de talen die in Kenia wordt gesproken, Mwaki van Zurp en Sophia en Zao. Dit is in het Engels met een Iers accent. Ze stonden zondag nog op het Cactus Festival in Brugge, toen de gevoelstemperatuur op de middag ongeveer 40 graden was. Dit is Bleach 93.

0: instuurt. Het was een prachtig concert op Cactus Festival. De Haunted Youth. Volgend jaar Lotto Arena. 25 maart, daar kan je al tickets voor kopen. En er komt een hele tour naar het buitenland. Start in de herfst en gaat
1: Studio
0: nog door.
1: Brussel. Life is music.
0: Ik wou zeggen, en gaat nog door. In de lente ook. Niet alleen bij ons. Die Lotto Arena, dat is het laatste van al die concerten. Maar ik zie ook Duitsland, Zwitserland, Spanje, eigenlijk heel Europa, de UK, Nederland, Frankrijk en dit is Ten Snake.

0: hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
9: Lotto is op zoek naar voeten.
10: Voeten?
9: Die graag op grote voet leven.
10: Graag.
11: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
9: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
10: En na het eten erop.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
12: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
15: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
14: Nou, top hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Het is 12 uur, een goeiemiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek. Er liggen nog 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven. Na het lek met een giftige stof in een container in de Antwerpse haven gisteravond moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst gezegd. In totaal moesten 155 mensen naar het ziekenhuis. 28 mensen met ernstige klachten moeten er nog blijven. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het zijn vooral havenarbeiders en bemanningsleden van een schip. Zij ademden mogelijk giftige dampen in van waterstoffluoride. Dat is een stof die schadelijk is voor de luchtwegen en longen. Het onderzoek naar de oorzaak van het lek loopt nog. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn nu brandexperten ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Het gebouw wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. Het gaat om 5 Belgen en 1 Roemeen. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De brandexperten zullen heel het gebouw bekijken, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
21: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
19: Het is bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni toen we in een hittegolf zaten. En we verwachten niet snel veel regen, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
22: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week. Maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand. Als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
19: Door de droogte en warme temperaturen geldt er code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. In het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat geraakt werd door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. En rode duivel Thomas Meunier trekt naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34. Zijn contract bij Lille in Frankrijk liep af. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije. En Yuri Tillemans naar Manchester United. Het is zonnig en warm. We halen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen ook kans op onweer dan. Het weekend wordt wat minder warm. We halen dan dan net onder de 25 graden.
5: Studio Brussel.
11: Kirsten Lemaire.
19: Jij mag straks aan de festivalroulette draaien, dat is altijd prijs. Ik ga nu gewoon een knop indrukken voor een zomerse Arsenal. Een heel erg goede middag.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

love.

Melvin van Arsenal. Smakelijk. Als je net gaat eten of bezig bent. Maar als het goed is, blijf ik bij jou aan tafel zitten. En komt Bruno Mars er ook even bij. Voor de sfeer.

0: uit Dendremonde weet het zeker. Beste U2-nummer, je hoorde I Will Follow. Het is nog eens tijd voor deze heerlijke Turks-Nederlandse band. Hier is Altin Gun.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 14 Max.
1: Studio

0: beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Studio Brussel.

0: De robots van Daft Punk met hun lijflied. Je hoorde Robot Rock. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ah, ik hou van dat geluidje van die roulette. Jij mag er aan draaien, mocht je daar zin in hebben, deze woensdagmiddag. Het is altijd prijs met onze festivalroulette, want er komt altijd live muziek uit. Alleen mag jij kiezen welke live muziek dat wordt. Je hebt 3 keer de kans, dus je mag tot 3 keer toe draaien. Kies je voor de 3e, dan wordt het sowieso die live versie die daarin zit. Dus kijk, als je iets wil doen tijdens je middagpauze en je hebt wel wat zin in live muziek, laat het mij maar weten. Dan mag jij diegene zijn die zo meteen gaat draaien.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Dit is de laatste.

0: De elektriciteit die hangt deze middag in de lucht met dank aan Silk City en Dua Lipa. Het is tijd voor live muziek.
1: De festivalroulette.
0: Ik ga nu eens niet zelf kiezen welk live nummer je gaat horen op Studio Brussel. Dat mag Matthijs doen. Goedemiddag Matthijs, hoe gaat het in Wervik?
2: Hey, goedemiddag. Alles goed, hè?
0: Ja, alles zeer goed. Alles zonnig, alles goed daar in West-Vlaanderen. Of zit je niet in West-Vlaanderen?
2: Warm. Ik zit in Brussel momenteel.
0: Aha, voor het werk?
2: Ja klopt. Wij verkopen eigenlijk elektrische rolstoelen en toegankelijkheidsoplossingen.
0: Okay.
2: Ik heb hier straks een afspraak in Melsbroek.
0: Dat is niet zo ver, Melsbroek van de VRT. Dus ik zal eens zwaaien als je dan voorbij rijdt, als je terug richting Wervik vertrekt. Wat staat er deze zomer nog op jouw programma, Matthijs, naast werken?
2: Wel, ik heb vanaf morgen een weekje verlof. Het wordt een weekje verlof in België weliswaar.
0: Ja?
2: Een keer met ons kindje naar Plankendaal en... Ja, ik heb Plopsaland toen, dus
0: ja,
2: kijk er wel naar uit.
0: Ja, de duties, hè, de dad duties, die moeten vervuld worden in die week verlof. Hè. Dus het gaat mooi weer blijven. Het gaat ook iets frisser worden, dus ik denk ook wel beter om dan die parken te gaan bezoeken. Hè.
2: Ja, wordt ideaal.
0: Oké, zit er ook iets voor de papa zelf nog in die planning, als in festivals?
2: Wel, ik ben op Werchter geweest. Ik heb tickets gewonnen via Thibaut en Nona.
0: Mag!
2: Ja. De zaterdag was echt goed.
0: Ja?
2: Pixies gezien. Wie was er dan allemaal? Matt Beuningen.
0: Ja.
2: Vond ik ook heel goed.
0: Ja?
2: Het was eigenlijk echt leuk.
0: Het was een leuke festivaldag daar op Werchter. En ga je nog een festival doen deze zomer?
2: Momenteel niet. Ik heb niets meer gewonnen via jullie.
0: Ah ja, niks meer gewonnen.
2: Ik heb het nog een keer geprobeerd.
0: Ja, ja, maar ja, en nu kan je gewoon live muziek winnen. Maar ja, je kan blijven proberen, want elke dinsdag is hier sowieso Ticket Tuesday. Gisteren was dat voor Tomorrowland, maar de komende weken zitten er nog zoveel festivals aan te komen. Dus Matthijs, je kan altijd je kans wagen of een ticket kopen voor een festival. Als er nog tickets zijn,
2: ja,
0: dat kan natuurlijk ook. Goed, maar nu krijg jij van mij live muziek cadeau. Je mag zelf beslissen wat je gaat horen. Er zitten 3 live fragmenten klaar voor jou. Je kent het principe. Je mag 1 keer of 2 keer of 3 keer draaien naar gelang. Dus als je klaar bent, dan roep je maar iets en dan gaat die roulette draaien.
2: Oké, draai je maar.

0: ik moet zeggen, ze waren in goede vorm. Zondagavond, Editors, die hebben Cactus Festival afgesloten. Vrouw Lief van Tom Smit en zijn zoon stonden in de coulissen mee te cheeren en te kijken. Maar is het iets voor jou? A Ton of Love van Editors.
1: Ja, ik vind dat sowieso al heel goed, Editors. Mm-hmm. Maar het zou wat beter zijn als ik hier maar één keer draai.
0: Ja, het is jouw keuze, dus dan gaan we verder.

0: hoorde ik daar een oh ja of iets anders?
1: Ja, waarom die niet? Ik heb die al 2 keer gezien live en die zijn echt fantastisch.
0: Het is zalig dat je er helemaal voor gaat. Heb je dat in Oostende gezien dan, de Rammstein?
1: In Oostende en een keer in Koning Boudewijn Stadion.
0: Oké, voilà. We zitten met een fan die heel graag Rammstein wilt horen. En de zon schijnt, dus dat komt helemaal goed. Matthijs, ik wens je nog een fijne werkdag. Ik ga zwaaien als je hier straks voorbij rijdt. En dan wens ik je een goed verlof.
1: Super, merci Kirsten.
0: Tot later.
1: Heel erg bedankt. De Festivalzender.

0: de keuze van Matthijs. Zonne van Rammstein. Zometeen dansen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

voorin. Another N54 Ultra. Je hoort de Talk to You. Deze jongens zagen we nog op Rock Vechter. Opende als eerste in de barn Blue Brigada.

Bert, die is gordijnen aan het hangen in zijn appartement in Spanje. Met Kate Bush, haar muzikale begeleiding, moet dat er zwierig aan toegegaan zijn, denk ik. Je hoorde Wuthering Heights. Studio Brussel. Heb je ooit al eens goed naar de tekst geluisterd van Escape, de Piña Colada song van Rupert Holmes? Grote aanrader. Het is een geweldig verhaal.

0: 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: New York, zalig. Schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus ze komt uit dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Een kleuter is gestorven na een aanrijding. In Bilsen-Hoesselt in Limburg is een jongetje van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Hij zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het ook een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Na het lek met een giftige stof in de Antwerpse haven gisteravond moeten nog 28 mensen in het ziekenhuis blijven. Een van hen ligt nog op intensieve zorg. Zo'n 130 andere mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. Het verwijderen van de resterende giftige stof is nog aan de gang. Pas daarna kan de veiligheidszone aan het deurgangdok verkleind worden, zegt de brandweer.
8: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen. Vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
6: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn nu brandexperten ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Het gebouw wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. Het gaat om 5 Belgen en 1 Roemeen. Een van de liftkabels zou stuk zijn geweest, maar of dat iets met de brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, is nog niet duidelijk. De brandexperten zullen heel het gebouw bekijken, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
9: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
6: 2 arbeiders liggen ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Tanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs voor diesel stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Ook stookolie wordt morgen duurder. De prijs stijgt met ruim 5 cent per liter. Dat komt door de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. En rode duivel Thomas Meunier trekt naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34, zijn contract bij Lille in Frankrijk liep af. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United. Zonnig en warm weer, tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen is er dan ook kans op onweer. Het weekend wordt minder warm dan net onder de 25 graden.
4: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
10: Calvin Harris komt voor het eerst naar Tomorrowland. Hij komt zo meteen met diverse hotshot op je radio. Maar eerst zingt Allo Black nog wat hij nodig heeft.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Dollar van Allo Black. Een heel erg goede namiddag. Je bent al over de helft van je dag als je aan het werken bent. De muziek die blijft vanzelf komen. Niet meer zitten. Als je de Strokes nodig hebt, dan komt dat in orde zometeen. Als je Calvin Harris wil, dat gaan we ook fixen. En nu gewoon een beetje losjes bewegen op dit zonnige ding. Jungle and the Wave.

0: Brooklyn Bridge to Chorus. Je hoorde The Strokes. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Dat klopt, en dit weekend zit jij sowieso op Tomorrowland als je naar Studio Brussel luistert. Wij zitten daar namelijk vanaf vrijdag namiddag live. En je gaat ook alles kunnen volgen op VRT Max. Bijvoorbeeld de livestream van de mainstage wordt zeer interessant. Wij gaan er natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houden of we zondag producer en DJ-legende Calvin Harris spotten. Het is namelijk de allereerste keer dat hij naar Tomorrowland komt dit jaar. En hij is toevallig ook onze hotshot deze week. Hij heeft natuurlijk al met iedereen samengewerkt waar hij mee wou samenwerken. Al die grote hits, daar vraagt hij geweldige stemmen voor. En deze keer ging hij voor een alweer nieuwe stem. Het is jazzy geworden. Zondag dus op de mainstage Calvin Harris. En wie weet horen we dit nummer daar ook wel.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
1: Do my thing like you want me to. Calvin Harris en Jazzy.

0: Jazzy, een Ierse zangeres, DJ. Ze schrijft zelf ook veel nummers. Hier met Calvin Harris en Satisfy.
1: Richie.
0: Satisfy.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Richie. Studio Brussel.

New York Lips, Soul Wax en Lips Ink. Gert uit Herenthout die stuurt, ben aan het genieten van een zeebries bij Warmer op vakantie aan zee. Met Studio Brussel op de achtergrond. De batterijen worden 100% opgeladen. Geniet ervan, Gert. Sommer die zegt, my body isn't ready. Jouw body, Gert, gaat helemaal relaxed zijn. Dat is wel 100% zeker.

0: Zo'n springnummertje van Coldplay. Je kreeg Higher Power.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Laat ons nog eens teruggaan naar die legendarische MTV Unplugged in New York sessie uit 1993 van Nirvana. Waar ze ook covers speelden. Zoals Lake of Fire van de Meat Puppets.

0: Thank you. Thanks for time. Thank you.
1: Grijs gespeeld, die MTV Unplugged in New York van Nirvana. Daar stonden fantastische nummers op. De cover is bekender geworden dan het origineel van Meat Puppets. Je kreeg Lake of Fire. En wie we daar hebben, het is Sela Soe. Met een wereldnummer trouwens. Ze is de hele zomer aan het toeren met de Galants. Veel plezier als ik de foto's op social media zie. Dit is Sela Soe.

0: goede zin, maar ik hoop dat je hem niet te veel nodig hebt. Get lost forever in Manche Toe van Wet Leg.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Die zeer herkenbare diepe stem van Paul Banks. Het is een van de zeer vele bands die op de affiche staan van het Doer Festival. En dat festival dat begint vandaag al. Ja, een festival dat op een woensdag begint en pas de zondag eindigt. Dat bestaat dus ook. Interpol. Die spelen op de laatste dag zondag in La Petite Maison dans la Prairie. Dat is een van de podia daar, een van de vele podia. Maar het is een ongelooflijke affiche ook weer dit jaar Doer. Dus heel veel plezier als je gaat. Misschien ben je nog onderweg. Misschien ben je er al. En ben je op de camping aan het luisteren naar wat er op je radio speelt. Maar veel plezier op het festival. En dan ga ik nu iets spelen waar je ofwel voor of tegen bent. Maar het blijft wel in je oor zitten. Ongelooflijke oorworm van Kitsch Creek en Bloemengarten en Shireen. Dit is Goed Genoeg.

lieve kleine piranha, je hoorde Gorky. Dit is ook van bij ons, dit is Blue Eye met Alive. Goedemiddag.

0: Komen met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 2 uur, goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek.
5: Een kind van 3 is gestorven aan aanrijding. In Bilzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren, zegt het parket.
6: Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
5: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer het lekkende container in het deurgangdok aan het dichten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 mensen naar het ziekenhuis. Zo'n 130 mensen mochten intussen alweer naar huis, maar één van de gewonden ligt nog op intensieve zorg. De container wordt vandaag geborgen, zegt de brandweer.
7: Dat zijn standaard procedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen. Ja, wat we uiteraard niet wensen.
5: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. De gemeente Alken in Limburg opent een rouwregister voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt de burgemeester.
8: Wij weten dat er 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
5: En de tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïnse vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïnse vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de EU. Ze moesten geen procedure doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïnse leger komen daar wel niet voor in aanmerking. Zonnig en warm tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken. En in de Ardennen ook kans op onweer dan.
1: Tegels.
9: Natuursteen.
1: Parket. In Permo.
0: Studio Brussel.
1: Bert van Steenbergen.
3: Je woensdag namiddag wordt sowieso mooier. Met de muziek van Brihang Fisher. Een mooi duet ook zometeen. Na Oasis Wonderwall.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Deze kan vanavond door tienduizenden supporters weer meegeschreeuwd worden. Want het nummer is een vaste waarde bij Engeland wanneer ze een wedstrijd op het WK-voetbal winnen. Ze spelen vanavond de halve finale tegen Argentinië. En de Britten hopen natuurlijk that it's coming home, die trofee van het WK-voetbal. Dit zijn Olivia en Robert, Rodrigo en Smith. Het prachtige What's Wrong With Me.

beats van de altijd vrolijke Fisher, You Little Beauty. Je hebt soms maar één goede gitaar nodig om de vibe gewoon helemaal goed te zetten. Dat doet deze absoluut. Kyo en That's Me.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder.

0: de poëtische woorden van Brihang. Zometeen vieren we een mooie verjaardag. Na een portie enthousiaste banjo's.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150...
0: Verjaardag. Na een portie enthousiaste banjo's.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting...

Hip hip hoera vandaag voor Michael Kiwanuka, want zijn straffe album Love and Hate is 10 jaar oud vandaag. Dat is de plaat die begint met het fenomenale Cold Little Heart. Ook Black Man in a White World staat erop. En dit prachtige One Morning.

Soms wordt een nummer nog zoveel mooier door de outro. En dan laat ik die graag volledig uitspelen. Heb je nu misschien wat zin in muziek die perfect bij het weer past? Wel goed, dan heb ik de komende minuten de ideale sound met Santana. Oye, como va?

0: sommige nummers hebben een muzikaal startschot. Deze classic van Delirium, die doet het omgekeerd. Die heeft een muzikaal eindschot. Dan weet je zeker dat het gedaan is. Zometeen is Kevin Parker een beetje hard voor zichzelf.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

Als dit is hoe een loser klinkt, dan wil ik gerust ook wel een loser zijn. Dit is die heerlijke single van Black Box Revelation, Stronger. Goedemiddag.

absoluut legendarisch Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Zometeen krijg je Arctic Monkeys na een geweldig zomerse tune, populair op dit moment. Ugel en Ultranate.

snap out of it. En nu nog net voor 3 uur. Sister Nancy. En dat heerlijke bam bam.

0: hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
10: Schatje, dat is €25.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes bij salsas?
10: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanaf betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemiddag, het is 3:00.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek.
17: Een kleuter is gestorven na een tragisch ongeval. In Beelzenhoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het jongetje zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt het parket.
18: Politie Zone Beelzenhoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
17: Het rijbewijs van de man werd ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de haven van Antwerpen kan een van de 2 terminals van het deurgangdok opnieuw opstarten. De andere moet nog even wachten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit een container. Er moesten 186 mensen naar het ziekenhuis. Zo'n 150 mensen mochten intussen alweer naar huis. Maar een van de gewonden ligt nog op intensieve zorg. De container wordt vandaag geborgen, zegt de brandweer.
19: Dat zijn standaard procedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf. Waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten. En dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten dat de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen. Ja, wat we uiteraard niet wensen.
17: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Mensen die geïnteresseerd waren kregen een telefoontje vanuit Cyprus met de vraag om geld over te maken. De bende zou hen zo voor in totaal tientallen miljoenen euro's hebben opgelicht. Er zouden voorlopig al zeker 200 Belgische slachtoffers zijn. 1 Belgisch bendelid werd in ons land opgepakt, een andere Belg en 3 Nederlanders in Cyprus en Griekenland. En de tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïnse vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïnse vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de EU. Ze moesten dus geen procedure doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïnse leger komen daar niet voor in aanmerking. Zonnig en warm tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
20: Bert van Steenbergen.
15: Zometeen kunnen we een beetje dansen in de woensdagnamiddag met goede beats. Er komt ook een mooie indie aan na M83.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

iets na drie en heel veel sfeer en enthousiasme met dank aan Midnight City. Een stem die altijd voor zaligheid en rust zorgt is die van Claro, straffe Amerikaanse singer-songwriter. Dit is Juna.

0: Fuck the Moon en Anna Sun. Straks net ook met Thieves. Zometeen kan je meefluiten met Young Fox.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Mannekes,
5: Bombi,
4: nu vrijdag
5: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten?
5: Dus
1: kort. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
7: Studio Brussel, live.
5: Weten we!

0: Is het een beetje gelukt om mee te fluiten? Ik hoop toch dat je het geprobeerd hebt. Voel toch ergens verplicht om altijd mee te doen bij die Young Folks. Zometeen heel erg goede drum and bass van Wilkinson na Nothing But Thieves en Evolution.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel. Life is music.

Wilkinson, Afterglow. Goed nieuws voor de fans van Young Yellow, want er komt een deluxe versie van zijn plaat. Met extra nummers en ook live muziek op.

0: Everlong van Foo Fighters met Danny Grohl. Zometeen nog een andere Grohl op je radio en live muziek van 21 Pilots na Billie Eilish.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

0: Zelfs bij zo warm weer blijft het een prachtnummer. Birds of a Feather.
1: Studio Brussel. De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
2: Dat is de festivalzomer.
0: Als jij ook geen genoeg krijgt van de festivalzomer en de festivals, wel goed nieuws. Over een paar dagen zijn we er met Studio Brussel weer live bij op Tomorrowland. Je gaat alles kunnen meevolgen op Studio Brussel en ook op VRT Max. Daar ga je de mainstage kunnen zien de hele tijd. En als je op VRT Max bent, daar kan je terugkijken naar het volledige concert van 21 Pilots op Rock Werchter. Was bijzonder de moeite. Dit is Raw Fear live.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: The festival sender.
3: Repeat after me now. Goes like this.

goede dance classic uit de jaren nul. Met ook wel een vlugje 80's, met dank aan Toto. Moet je ze opzoeken, Roger Sanchez en Toto. Zometeen nog een klets zomerse drum and bass op je radio. DJ Fresh die zegt wat we allemaal weten. Hot right now. Na Violet Grohl, die er volgende maand in ons land gaat zijn. Bug in the cake.

Er is zo één nummer dat in de namiddag altijd welkom is. Zeker op zo'n zonnige woensdagnamiddag als vandaag. Enthousiasme op 1000 met dit nummer. De geweldige Caroline Polachek, Welcome to My Island.

0: wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek.
3: Er is nieuws over de Volvo-fabriek in Gent. Maar eerst live naar het wielrennen, want in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
4: Ja, normaal gezien wel. Het is wel een heel snel gereden etappe. Op dit ogenblik nog altijd een gemiddelde snelheid van boven de 50 km per uur. 4 man aan de leiding daarvan. De bekendste naam, ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe, zitten op 60 km van de streep. 1 minuut en 10 seconden de voorsprong op het peloton onder leiding van de mannen van de sprintersploegen.
3: Dankjewel, Christophe. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering engageren zich om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zo meteen meer uitleg over dat engagement. In een groot onderzoek naar online oplichting zijn 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt. 1 iemand in ons land, de andere in Griekenland en Cyprus. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders liever zogezegd cryptobeleggingen promoten. De bende zou vanuit een callcenter op Cyprus mensen hebben opgebeld en opgelicht. 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht van Dubai naar Polen. En in Venezuela in Zuid-Amerika zijn na de 2 zware aardbevingen van eind juni nu al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 mensen gewond. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. Vooral het noorden van Venezuela, met onder meer de hoofdstad Caracas, werd hard getroffen door de bevingen. Zonnig en warm weer, tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen is er dan ook kans op onweer. Het weekend wordt minder warm, net onder de 25 graden dan.
2: De E40 richting de kust is volledig versperd door een ongevalmaker en reddingsstrook. Ook op de zijrijweg is de linkerrijstrook dicht. Er staat een half uur file vanaf Beernem. Maak er dus een reddingsstrook. Vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzaten. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Strombeek en Zaventem door een eerder ongeval. Op de buitenring een kwartier file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde een kwartier extra. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er 40 minuten file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door een ongeval op de zijrijweg. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout door een ongeval.
1: Studio Brussel. Bert van Steenbergen.
2: Ja, ik hou die rit in de Tour voor jou in de gaten en ik geef je natuurlijk de beste muziek om die woensdag mee af te ronden. Wat dacht je van Royal Blood?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: figure it out. Goedemiddag.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Het is woensdag 15 juli. Twee dagen voor Tomorrowland weer gaat beginnen. En we weten nu sinds gisteren dat het weer een iets andere editie wordt. Want vrijdag, in dat eerste weekend, wanneer het begint, dat eerste weekend zal zonder vuurwerk zijn. De betrokken burgemeesters en provinciegouverneurs hebben dat beslist op advies van de brandweer door de droogte en het brandgevaar in de Schorre, in Boom en daar rond. Is het te gevaarlijk? Het is nog afwachten of het dan misschien in het tweede weekend wel zal zijn. Debbie van Tomorrowland was hier gisteren bij Studio Brussel en ontdekte toen ook net zelf dat vuurwerkverbod.
3: Dat is zeker een vast jammer, omdat vuurwerk is echt wel een onderdeel van Tomorrowland, van de show. Iets waar mensen ook echt naar uitkijken. En ja, wat vooral jammer is, is eigenlijk dat ik het ook op de radio heb vernomen daarnet. Net zoals eigenlijk iedereen van de organisatie. Dus dat was fijn geweest dat we dat even hadden kunnen bespreken onder elkaar. Maar sowieso, alles is wel super knap, super mooi. We gaan sowieso knallen, maar dan misschien op een andere manier.
0: Ja, en zondagavond zal het dus ook geknald worden zonder vuurwerk, maar wel op een andere manier. Met al de hits van Calvin Harris bij zijn allereerste set die hij speelt op Tomorrowland in België. Je gaat dit jaar ook trouwens opnieuw niets missen van Tomorrowland. We zijn er met Studio Brussel het hele weekend bij. Je zal ook op WRT Max naar de mainstage kunnen kijken, zoveel als je wil. Dus het wordt sowieso wel een feest, al die uren magie op Tomorrowland. Ook bij Calvin Harris, want hoeveel hits heeft die man? Dat is eigenlijk niet te doen. En zijn laatste is deze week onze hotshot, Satisfy.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
2: Do my thing like you want me to. Calvin Harris en Jazzy.

0: Er staat weer een mooi festival weekend voor de deur. Nu, voor sommigen is misschien zelfs al begonnen. Sommigen zitten al op de camping van Tours. Anderen zijn aan het aftellen naar bijvoorbeeld de Rockherk Encore, Boomtown of de Gentse Feest, Tomorrowland. Ik wil nu voor ideale opwarmers zorgen.
1: De festivalroulette.
0: Ja, die zit gevuld met geweldige live muziek vanop onze Belgische festivals. En ik zoek nog iemand die gewoon wil bepalen wat ik ga spelen. Want je doet dat door aan het rad te draaien en jij mag dan kiezen welk live nummer je op de radio wil. Als jij die verantwoordelijkheid en grote eer graag wil, dan moet je gewoon sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Dekkie Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Knaldi. Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: geniaal nummer, zeker ook live, zou ook wel eens uit onze roulette mogen rollen. 17 Going Under. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Marleen uit Antwerpen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoeveel punten op 10 krijgt deze woensdag van jou?
2: Acht.
0: Dat is een behoorlijk goede score. Dat is een mooie dag.
2: Uh-huh.
0: Oké, is goed. Is goed. Fijn om te weten dat de woensdag bij jou goed is. Zijn er leuke festivalplannen bij jou deze zomer?
2: Nee, helaas niet. Ik ben een prille 61er volop op zoek naar een nieuwe job.
0: Aha.
2: Dus ik ben aan het solliciteren.
0: Oké, en hoe gaat het voorlopig met het solliciteren? Je klinkt positief en vol goede moed.
2: Ja, ik ben nogal optimistisch van aard en ik blijf ervoor gaan, maar het is natuurlijk gezien de geopolitieke toestand geen evidentie.
0: Ja, ik wens je alle succes, Marleen. En jouw positieve ingesteldheid is denk ik perfect voor iemand om aan de festivalroulette te draaien. Want daar moet je een beetje nadenken en het kan zijn dat kiezen wat verliezen is. Dus jij mag draaien aan de festivalroulette, daar komt dan een live nummer uit. Als je dat eerste nummer goed vindt, dan speel ik dat voor je als je het mooi vindt. Maar als je liever iets anders wil, dan kan je nog twee keer proberen. Maar als je tot de derde keuze gaat, ja, dan spelen we die sowieso. Dus er zit een beetje risico in, maar ik denk met jouw positieve ingesteldheid komt dat helemaal goed.
2: Geen probleem.
0: Okay.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is goed. Ik ook, maar de festivalroulette die begint pas te draaien wanneer jij luid genoeg draaien maar roept.
2: Aha.
0: Dus wanneer ik klaar ben, doe je maar.
2: Draaien maar.
0: Dat was goed, is vertrokken.

0: Oh, Save a Red met Fall of the Sun, Marleen.
1: Ja, heel mooi nummer. Ik ken veel nummers, maar ik ken niet veel artiesten, maar prachtig nummers. Zeker voor deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Maar ik ga toch gokken voor de volgende.
0: Oké, okay. Goed uitgelegd. Goede argumenten. Marleen zegt, kijk, ik ga het eens uitleggen. En gewoon direct door naar de volgende.

0: ik, hè. Maar dat zou
1: maar is dat nummer niet, is dat nummer niet gekozen voor een EK of een WK? Ja,
0: dat
1: hè,
0: klopt.
1: Toch, hè?
0: Ik ben het jaar vergeten en het specifieke toernooi klopt. Dus ik hoor jou daar precies al zeggen, draai nog maar eens.
1: Tuurlijk, ik ga voor de derde. En hopelijk wordt dat erop.
0: Ja, ik hoop het ook. Maar alleen, want anders zitten we hier nu, hè. Dan zijn we gesjareld.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Dank je, ik ook.

0: jij dat dan een pak meer power, Oscar Wolf en Warrior?
1: Ja, maar als ik mij goed herinner, was dat het mislukte voetbaltoernooi. Klopt dat?
0: Ja, er zijn veel mislukte toernooien geweest, denk ik.

0: Marleen, het kan niet beter, denk ik.
1: Ja, perfect, perfect. Ook een artiest waar ik enorm naar op kijk. Perfect.
0: Het is echt, en trouwens, het is zo'n geweldige live versie van Alors on Danse, want het is een versie waarin plots allemaal andere nummers ook te horen zijn. Je gaat het horen, het is echt een geweldige live versie van Alors on Danse. Iets heel moois dat Stromae ooit heeft gedaan. Geniet ervan, Marleen. En succes met de zoektocht naar de job.
1: Mag ik nog één groet?
0: Ja, tuurlijk. Kom, doe maar. Doe maar, Marleen.
1: Oké. Een hartelijke groet aan mijn allerliefste echtgenoot die nu keihard aan het werken is. Dag schatje, tot zo. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Vlotjes naar huis hoop ik dan toch voor jou met TLC en No Scrubs. Queens of the Stone Age was al een paar dagen aan het teasen naar nieuwe muziek. En gisteravond hebben we het dan eindelijk gekregen. Ze hebben een nieuw nummer gedropt met de titel Easy Street. Collega Thomas van Radar die vertelt je graag wat hij van dat nummer vindt.
1: Queens of the Stone Age kan alles. Geef ze een vurige rockshow, ja. Dan gaan ze met verven binnenkoppen. Maar ze kunnen het ook helemaal klein maken en gewoon precies recht in je ogen kijken. Mm. En zo hun nummers brengen alsof je rond een kampvuur zit samen met hen. En dat is ook bij deze nieuwe Easy Street het geval.
0: Als je het nog niet hebt gehoord, je gaat het zo meteen ontdekken. Wat ik je al kan vertellen, op een bepaald moment vertraagt het nummer een beetje. En dat was een bewuste keuze, zegt frontman Josh Homme.
2: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, oh, it's okay, nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Heerlijk filosofisch van Josh Homme. Dit is de nieuwe van Queens of the Stone Age, Easy Street. Studio. Brussel. Life is music.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Studio Brussel. Life is music.
3: Life is music.

0: Er is vanaf vandaag een nieuwe film in de zalen waar heel veel om te doen is. De film heet The Odyssey.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Die film is het nieuwste werk van regisseur Christopher Nolan. Dat is de man van Oppenheimer, The Dark Knight, Interstellar, Inception, grote films. Hij is geroemd en geliefd door echt crazy veel filmliefhebbers omwille van de verhalen die hij brengt, maar vooral ook de manier waarop. Het is altijd echt gefilmd zonder greenscreens of special effects die achteraf digitaal toegevoegd worden. En hij filmt ook alles op echte film, op pellicule, niet digitaal zoals de meeste films tegenwoordig. En ook in The Odyssey doet een absurde cast mee. Met ster als Zendaya, Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland en Hathaway, Robert Pattinson. Het is absurd. Zelfs rapper Travis Scott speelt een rol in de film. Ik wil zelf heel graag gaan kijken. Nu, het lukt niet direct deze week in mijn agenda. En dat is een beetje balen wel, want je kan in Brussel naar die film kijken op gigantisch groot formaat. Groter dan ooit tevoren. Brussel is sinds kort de enige plek in de Benelux waar je de film zo kan zien. Goedemiddag, Kevin uit Beringen.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Jij hebt die Odyssey al gezien. Is het zo goed als iedereen verwacht en hoopt?
3: Dat is ongelooflijk. Dat kun je niet uitleggen. Je moet de film gaan zien, want zoiets heb je nog nooit gezien.
0: Oké, je gaat nu toch moeten proberen om het uit te leggen, Kevin. Daarom dat ik jou bel. Wat vond jij dan het strafste of meest indrukwekkende van de film?
3: Ja, dat is van het moment dat je binnenkomt. Hè, dat scherm, dat is niet normaal. Dat is 20 meter hoog, denk ik, 20 meter breed. Dat is wat je nog nooit gezien hebt. Ook als je die film kijkt, je bent precies geen film aan het kijken. Dat is een hele ervaring dat je eigenlijk voor je hebt.
0: Ja, en ook als je dan weet hoe Christopher Nolan die films maakt, dat alles echt is qua locaties, alles wat er gebeurt, de mensen er rond. Hoe absurd is het om deze soort film te zien? Want het is echt een soort van crazy historisch epos, die film.
3: Ja, zeker. Cinematografisch is die heel sterk. Je ziet daar ook heel veel beelden die zijn op zee gefilmd. Die zitten ook effectief in een andere boot, want je camera gaat een beetje op en neer. Je ziet dat het eigenlijk amper greenscreens zijn, zoals je daar straks zei. Ik heb ook gehoord dat ze de cycloop zelfs fysiek hebben gemaakt op set. En dat zie je wel allemaal. Dus het is allemaal heel realistisch. De locaties zijn echt... Het is ongelooflijk.
0: Ja, zoals je zelf zei, dat scherm is gigantisch. Dat is IMAX 70 mm, waar je in Brussel dus nu kan kijken naar die film. Kan je beschrijven hoe het is om zo de film te zien? Hoe voelt dat? Of hoe gek is dat op zo'n formaat?
3: Ja, zoals ik zei, dat is een totaal ervaring. Hè. Dat is meer dan een film alleen. Het was ook een beetje de visie van de regisseur om in dit formaat te gaan kijken. Ik denk dat je zelfs op de website kunt zien in welke formaten de film beschikbaar is. En dan zie je mooi de vergelijking tussen IMAX 70 mm en andere formaten. Dus als je met een ander formaat gaat kijken, dan mist je effectief wel echt beeld. Want die worden eraf geknipt, want dat wordt niet op het scherm afgespeeld. Dus het is eigenlijk een no-brainer dat we dat hier in België kunnen zien.
0: Ja, absoluut. De kans hier in Brussel om dat te doen, dan is het wel echt de moeite. Het klinkt dus als een absolute aanrader volgens jou, Kevin, The Odyssey. Dankjewel en nog een fijne avond.
3: Dat heel graag gedaan. Tot de volgende.
1: Studio. Brussel. Life is music.
4: Here I go.
0: Dit is Jay Bernard.
4: Round the bend at 4 in the morning.
0: Zingt over 4 in the morning.

Keer op keer zo prachtig. Fleetwood Mac en Dreams. En dan gaan we bijzonder goedgezind, vrolijk en zomers naar het nieuws, het nieuwe 14 nieuws van 5 uur. Met een nummer dat ook echt een geweldige videoclip heeft. Zelfs zoveel jaren later, de moeite om te bekijken. Pop zijn klaar, Love Generation. From

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visk.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Dit is Studio Brussel. Studio
6: Brussel. Goedenavond, het is 5:00.
5: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek.
7: Er is een akkoord over de Volvo-fabriek in Gent. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal €119 miljoen. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
6: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft, de hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
7: Door een kettingbotsing is de E40 richting de kust volledig versperd ter hoogte van Brugge. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden, maar hoe erg ze eraan toe zijn is voorlopig niet duidelijk. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Al het verkeer moet er de snelweg verlaten. Er staat intussen al meer dan een uur file. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze mensen opbelden en oplichten, vertelt het parket van West-Vlaanderen.
8: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren.
7: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op Iran. Die was gericht tegen een eiland waar raketten worden gemaakt. De VS wil het Iran zo moeilijker maken om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Vannacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn er al zeker 30 burgers omgekomen bij die aanvallen. Iran heeft dan weer Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait aangevallen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
9: Ja hoor, want maar 20 seconden meer voor de 3 koplopers. 11 kilometer nog tot aan de streep. Dus zij zijn echt wel een vogel voor de kat. Het is ons weer, we gaan ons weer moeten opmaken voor de voorspelde massasprint. Met Merlier natuurlijk als topfavoriet. Daarbij ook nog Jasper Philipsen die eindelijk eens moet winnen. En de Nederlander Olaf Kooi. 11 kilometer nog tot in Nevers.
7: Dankjewel Christophe. Vanavond en vannacht rustig weer, minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm en zonnig, tot 31 graden in het binnenland dan en 26 aan de kust.
6: Zoals je net hoorde in het VRT Nieuws, de E40 richting de kust is in Brugge volledig versperd door een kettingbotsing. 3 kwartier file vanaf Beernem, de file groeit snel aan. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Je kan omrijden via de zijrijweg. Vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzaten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout door een eerder ongeval. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 1 kwartier. Van de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.
4: tegels, natuursteen, parket in Permo.
3: Studio Brussel.
4: Bert van Steenbergen.
10: Zometeen laat ik je horen hoe de Engelsen zich voorbereiden op een halve finale vanavond tegen Argentinië. Eerst Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Nog een goede 6 kilometer in de Ronde van Frankrijk. Ik hou het in de gaten en vertel het je zometeen als er hopelijk een Belg wint. Gisteren won Spanje de eerste halve finale van het WK voetbal tegen Frankrijk. Met overtuiging. Frankrijk was volgens alle commentaren nergens. Vandaag is het de beurt aan Engeland en Argentinië in de tweede halve finale. Onze WK-watcher Gilles die heeft deze ochtend al even vooruitgeblikt op de wedstrijd van vanavond.
1: Ik denk ook vooral dat Engeland momenteel twee spelers heeft die elke keer weer doorslepen. Met Jude Bellingham en Harry Kane. Twee absolute supersterren. Ik denk ook twee van hun enige spelers die niet in de Premier League spelen. Maar dat is op dit moment gewoon een heel sterke ploeg. En om eerlijk te zijn, Argentinië heeft ook nog niet tegen heel sterke tegenstanders moeten spelen in de knock-outfase. Ze zijn heel diep moeten gaan tegen toch ploegen als Zwitserland en Kaapverdië. Ook tegen Egypte moesten ze een serieuze comeback forceren. Het is nog niet zo dat zij zich hebben bewezen tegen toplanden. En als er iets is wat Engeland op dit moment wel is, is het een topland.
0: Volgens zijn voorspelling zal Engeland zich dus plaatsen voor de finale. De sfeer bij de Engelse supporters zit ook wel al goed. Dat is altijd zo wel bij de Engelsen. Want als die ergens heel goed in zijn, dan is het wel supportersliederen verzinnen. Op basis van bekende bestaande nummers. Zo hadden de supporters van Manchester City ooit een lied voor onze nationale held Vincent Kompany. Dat was op de tonen van Mrs. Robinson.

hadden er dan ook wel eentje voor Kevin De Bruyne bij City. En nu hebben ze iets leuks bedacht voor hun superster Jude Bellingham. Ze zingen sowieso al wel eens Hey Jude voor hem. Makkelijke keuze natuurlijk. Maar er is nu ook een plezante chant op basis van Another and Talk To You.

0: Wie weet kan dat wel helpen vanavond, dat supporters anthem Engeland of Argentinië. Die halve finale vanavond op het WK voetbal.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Ze zitten in de laatste kilometer in de 11e rit in de Ronde van Frankrijk. Massasprint, dus weer kans voor de Belgen. Studio Brussel. En dan gaan we die laatste paar honderd meter toch even meevolgen in de hoop dat er opnieuw een Belgische ritzege uit kan komen vandaag.
1: Ai. Probleem.
2: Is daar een val geweest? Een breuk in het peloton, zo lijkt het wel.
1: Kooi,
2: hier in het
1: perfect.
2: Van de vaste camera. Kooi. Ja. Dit is niet Kooi. Dit is een uitval van Bol, denk ik. Bol probeert op deze manier het peloton te verrassen. Werenskjold gaat erachteraan. De rest op achtervolgen aangeweest. Werenskjold er voorbij. En dan moet Philipsen van heel ver komen. Søren Werenskjold gaat aan de leiding. Uno X met een ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ze komen nog heel dicht op het wiel van de Noor. Kooi of Philipsen. Philipsen op de streep. Het is Werenskjold die het haalt. Blijft net uit de greep van dat peloton. Op zijn wheelie tijdlings, maar dan veel korter.
0: Heel erg atypisch einde van de rit. Zoals je kon horen, mogelijk ergens valpartij of iets anders, waardoor de sprint een beetje ontregeld was. En dus helaas geen Belgische ritzege vandaag in de Ronde van Frankrijk. Studio Brussel. Life is music. Dit is dat heerlijke nieuwe nummer van Phoebe Bridgers, waar ik echt fan van ben. Dit is Lost Boys.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.

0: The Haunted Youth en Teen Rebel. Studio Brussel. De festivalzender.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Het is vandaag woensdag, midden van de werkweek, maar Doer heeft wel de deuren al geopend. Joachim uit Dendermonde die stuurt in de app dat hij onderweg is met de vrienden naar Doer en dat hij er bijzonder veel zin in heeft. En dat kan ik goed geloven, want het is ook wel weer een mooie line-up daar bij Doer met veel zotte artiesten op de...

0: van Kaap van Stralen naar Jean-Paul, Zwangere Guy, Feitok, Amelie Lens, Rudimental. En dan is er nog maar een heel klein stukje van de zeer uitgebreide line-up daar op Doer. Sfeer en goede muziek dus, gegarandeerd.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Nathaniel Ratliff. I need never get old.
1: Check, check, one, two. Festival nieuws!
0: Pukkelpop heeft vandaag nieuwe namen gedropt. Het is de hele line-up voor de donderdag van het festival. En het is duidelijk dat het feest op die dag daar direct gaat losbarsten. Jawel, Deus gaat erbij zijn op de donderdag van Pukkelpop. Ook twee winnaars van de nieuwe lichting zullen er zijn. Isaac Rue. Hij speelt dus op Pukkelpop op die donderdag. En ook Alice May. Die zal erbij zijn. Zotte festivalzomer ook al voor Alice May weer dit jaar. Lenny, het zonneproject van Leonard Korevits gaat er ook zijn. En collega Thibaut Christiaanse, jawel, niet het winkel Equal Idiots, die staat daar met Bloody Bloody Kempen. Dat zijn 6 muzikanten uit de Kempen die een tribute brengen aan het beste uit 50 jaar punkmuziek. Dat wordt vettig en hard, dat kan ik je zeggen. En is er nog een bekend die daar op donderdag op de line-up staat. Nona van Brakel gaat er spelen en ze heeft er al duidelijk veel zin in.
2: Vrienden van de vooravond, een Nona hier. Oh, ik mis jullie echt op de radio. Als dat gevoel wederzijds is, dan kunnen jullie mij voor september nog zien. Want ik mag draaien op Pukkelpop. In de, sorry, ik ga schelden, fucking boiler. Oh my god, zolang de goesting groter blijft dan de zenuwen, moet dat wel goed komen. Maar ik hoop dus dat jullie daar samen met mij willen komen dansen. En dan kunnen we er samen vanaf september terug een lap op geven hier op Studio Brussel. Let's fucking go!
0: Nona van Brakel in de boiler op Pukkelpop, dat wordt sowieso mooi. Andrew Maddick gaat ook komen knallen op donderdag op Pukkelpop. Dit

0: Down to the Hills. Ik zou willen zeggen, run naar ons terras. Want dat ga ik nu weer open doen. En daar ben je altijd zo erg welkom. Voilà, dat is bij deze geopend. Wees wel gekomen en vooral geef jouw bestelling even door als je wil in de app van Studio Brussel. En jouw bestelling, dat is vrij simpel. Twee dingen wel, niet één. Langs de ene kant wat je graag wil drinken op het terras, ter verfrissing in deze warme temperaturen. En dan twee, wat wil jij horen? Wat is de muziek die je wil op het terras? Welke goede verzoekplaat heb jij om de sfeer op het Studio Brussel terras echt perfect te hebben? Jouw verzoekplaat, jouw bestelling. Het is welkom in de app van Studio Brussel. En dan gaan we er een mooi moment van maken, samen op het terras.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Ik ga de sfeer al zetten met Rosalía, Despecha.

0: Ja, zo is de vibe toch meteen in orde op het terras. Goedenavond, dag Gert.
1: Hela, goedenavond.
0: Gert uit Reti, hoe is jouw woensdag geweest?
1: Mijn woensdag is werkend geweest. Maar ik heb me net gedoucht en klaargemaakt. En ik ga nu op bezoek bij vrouw en dochter. Want die zijn op vakantie. En nu heb ik ook nog een paar dagen vakantie. Dus ik ga hen vervoegen.
0: Gelukkig, ging dat zeggen Gert. Die zijn op vakantie en jij mag op je kind kloppen.
1: Ja, 3 dagen op mijn kind kloppen. En dan hetgeen dat ze al opgedaan hebben, even verdiend. En nu...
0: ja, oké. Okay. Goed, en ga je vooral even rusten in de vakantie die je nu nog hebt, of ben je graag actief bezig dan?
1: Ja, een mix van twee, dus ik zal wel een beetje rust nodig hebben, maar als ik dan weer een half uur aan het zwembad lig, dan spring ik misschien weer met de fiets op en goed kunt doen.
0: Oké, maar de variatie is wellicht goed, denk ik. Gert, wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Van mij een goede frisse duvel, alsjeblieft.
0: Prima, komt in orde. En welke plaat mag erbij?
1: Daar mag Housewife vandaan bij, alsjeblieft.
0: Goeie keuze. Waarom is dat voor jou zo'n goed nummer?
1: Ja, dat is ten eerste al Belgisch. Het is tijdloos. Het is muziek die iedereen ook kent. Je kunt er ook niet op blijven stilzitten. Dus het is een keigoed nummer. Dus,
0: ja. Ideaal voor jou eigenlijk. Dus er niet op kunnen stilzitten. Past wel bij jou, Gert. Ik snap het al. Kan je het ook opzetten als je op het zwembad ligt en je denkt, oh, ik lig te lang stil. Gewoon Housewife opzetten en dan komt het samen. Gert, dankjewel. En een fijne avond.
1: Ja, voor jullie hetzelfde.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Jawel, de volle 6 minuten. Daan en Hans Smyth. Live is Anne uit Torhouten, goedenavond.
1: Een goede avond.
0: Hoe gaat het vandaag met jou?
1: Top. Wij komen net terug van een leuk dagje zee met bijna familie, hele goede vrienden en de kinderen erbij. Het is een hele leuke dag gehad vandaag.
0: Gezellig, klinkt goed. Ah, ik hoor het enthousiasme daar ook inderdaad bij jou in de auto. Nu, gelukkig was de terugweg van zee niet zo lastig. Richting de kust was het op de E40 nogal problemen daarnet. Wat zijn vanavond dan nog de plannen? Is dat gewoon wat rustig bekomen?
1: Uiteraard, maar die vrienden komen nog. We gaan ons eerst dat opfrissen en die komen straks naar ons thuis. En we gaan uiteraard nog iets drinken bij ons op terras.
0: Oké, goed. Dat zijn heel veel fijne plannen. Heb jij ook wat vakantie ergens deze zomer, Anne?
1: Ik ben bij de gelukkige leerkrachten die 2 maanden vakantie heeft.
0: Kijk, Anne, ik ben blij voor jou. En dat is wat ik erover ga zeggen. En staan er ook festivals op jouw planning?
1: Ja hoor, we hebben een graspop gedaan en we gaan dan nog met de kinderen gaan we naar Alcatraz en die zijn daar super blij mee. Ja,
0: super blij. Super blij. Goed, dan wil ik graag nog jouw bestelling horen, Anne, voor op het terras.
1: Dan zou ik graag een Light Tropic horen met een Ricard.
0: Dat is eigenlijk echt een bijzonder goede combinatie. Ik had misschien een zwaarder nummer verwacht, omdat het ging over Alcatraz, Graspop Metal Meeting, maar dan ga ik toch een andere kant uit.
1: Ja, het is nog een zonnige avond. Dan gaan we met de kinderen net iets rustiger inlopen om dan te eindigen met een metal festivalletje.
0: Okay. Dan. Nu even Light Tropic en daarachter wordt dan de metal gesmeten. Anne, klinkt als een prima plan. Groetjes daar aan iedereen, ook aan de vrienden die nog komen. Maak er een fijne avond van.
1: Gaan we zeker doen, jullie ook. Het Studio Brussel Terras. Life is music.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met...
11: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
13: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.
16: Ritchie, citroen met framboos.
17: Ritchie, Belgische limonade.
18: Altijd verfrissend.
15: Ritchie.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Het is 6:00, goedenavond.
22: VRT Nieuws.
21: Met Melina Verbeek. De Volvo-fabriek in Gent is gered. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal €119 miljoen. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers in Gent, zegt premier Bart De Wever.
23: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent, dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
21: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Het arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en kwamen er giftige dampen vrij. 186 mensen moesten naar het ziekenhuis, de meesten konden snel weer naar huis. Er ligt nu nog iemand op intensieve zorg, maar die mag die later vandaag verlaten. Er wordt nu onderzocht hoe dat lek kon ontstaan en of alle veiligheidsregels wel gevolgd zijn. Oekraïne gaat zijn kennis over de productie van drones en anti-dronesystemen delen met de Europese Unie om daar drones te maken. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Oekraïne hebben daarover een akkoord. Sinds de Russische inval 4 jaar geleden is Oekraïne een echte drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer veel industriële capaciteit en ook genoeg veilige locaties om drones te maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenschulds de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Christophe van der Goor volgde de etappe.
24: 2 jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Werenschulds kennen toen hij de openingsklassieker in ons land won. En vandaag behaalt hij de mooiste overwinning in zijn carrière. Door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de Ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Werenschulds de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd tweede, Jasper Philipsen derde, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Tim Merlier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een tweede succes voor de Noorse Uno X-formatie.
21: Vanavond en vannacht krijgen we rustig weer, minima tussen 13 en 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm en zonnig, tot 31 graden in het binnenland dan en 26 graden aan de kust.
25: Studio Brussel.
26: De festivalzender.
25: Thaïs van Beurum.
21: Nieuwe namen voor die donderdag van Pukkelpop. En de timetable van Weekend in Zeebrugge is gelost. Mannetjes, waar moeten we eerst beginnen vanavond?
25: Je luistert naar Studio Brussel.
26: Life is music.

0: opening van Joe en vooral een nieuwe show van de festivalzender. Goedenavond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Heel leuk dat je mij hier opnieuw vervoegt, want er staat alweer veel festivalmoois op jou te wachten. En dat mag ik hoogst persoonlijk voor jou uit de doeken doen. Door is begonnen vandaag. En vrijdag starten ook Rockherk in Herk de Stad en Boomtown op de Kouter in Gent. Samen met die Gentse feesten natuurlijk. Die Vlasmarkt is voor dit weekend. Eerst moeten we het hebben over de nieuwe namen van Pukkelpop. Want die zijn vandaag gelost voor die euforische feestavond op donderdag. Voor de vroege vogels is dat met een combi- of vrijdagticket. Ook de typische valkuil wel, te hard gaan. Nog voor het festival goed en wel begonnen is. Gewoon om 10 uur 's ochtends op die camping, die donderdag al. Maar dus, die nieuwe namen.

0: Suus, Lenny, Andromedic, Alice May, Isaac Rowe, die je ook nog kent van de Nieuwe Lichting, die zijn er dus allemaal bij. En ook leuk nieuws, The Backyard gaat het jaar ook al open op de donderdag. Dat is het podium waar steviger werk te horen valt. En daar kennen we toch tenminste al één iemand heel goed van die line-up. Dag Thibaut Christiaanse.
1: Dag Thais.
0: Hallo, een hele goede avond. Jij bent met vakantie, hoe stel je het? Ik denk dat er eventjes iets is misgelopen.
1: Op dit moment, as we speak, sta ik aan een prachtig zwembadje. Hallo?
0: Ja, nu horen we jou. Het was een versnelling, maar zeg het nog maar eens waar je nu zit.
1: Ah, wel, ik denk dat het krekelgeluid misschien voor een kleine interferentie zorgt in de juiste radiofrequenties. Want ik sta op dit moment aan een prachtig zwembad in een Toscaans-Italiaans gebied. Oh. Waar mij net een Bloody Mary in de pollen gestoken is met een lekker chipje en een kaasje erbij. Dus dat is eigenlijk een prachtige vakantie die ik aan het beleven ben met vrienden. En dan vind ik het nog mooier om prachtig nieuws te mogen meedelen. Ja. Namelijk dat we inderdaad op Pukkelpop op die prachtige backyard stage
0: staan. Ja, van een Bloody Mary naar een Bloody Campen. Mooi.
1: Ja, klopt, inderdaad. Bloody Camp is dus niet iets met alleen Equal Idiots, maar met een hele hoop
0: Jij valt zo hard weg, Thibaut. Het is jammer. Kan je ergens gaan staan waar de wifi wel goed is over de verbinding? Anders... Thibaut is helemaal last. Ik denk dat Thibaut...
1: Bloody Kempen was eigenlijk iets dat we gedaan hebben op gladiolen. Oh,
0: ja, je valt helemaal weg. Maar hallo, inderdaad, nu ben je terug. Je hebt het al eens gedaan op gladiolen. Vertel nog een keer. Nee, het gaat niet lukken vandaag. Kijk, toch veel plezier daar, Thibaut. In Italië, Bloody Kempen, dus op Pukkelpop. Ze hebben het al eens gedaan op de gladiolen. Ze vieren daar 50 jaar punk. En wie weet horen we straks wel nog van Thibaut. Eerst gaan we Equalerius draaien, speciaal voor hem.
2: De festivalzender.

0: zaterdag. Basement Jacks was dit met Romeo.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, we hadden het over die nieuwe namen van de donderdag op Pukkelpop zo net. En daar vind je ook Bloody Bloody Kempen op terug. En op die foto schittert onze Thibaut Christiaanse. Maar Thibaut, zijn telefoonlijn was in vakantiemodus, net als hij zelf. Maar jij had nog die uitleg over Bloody Bloody Kempen te goed natuurlijk.
2: Ja, zeg Thaïs, sorry. Hè. Ja, dat is hier denk ik de Italiaanse buitenlucht die zorgt voor wat vertraging op de lijn. Maar het komt er dus op neer, Bloody Bloody Kempen, met de maten van de Prize Dufkes, Kempense Pugmeid, dat we een ode brengen aan 50 jaar punkmuziek. We hebben dat alles gedaan op Gladiolen en toen zeiden we, dat was nu zo plezant, we gaan het gewoon nog eens opnieuw doen op Pukkelpop. Dus punkcovers met special guests en je moet er zeker bij zijn, want het is wel de allerlaatste keer dat we het nog eens gaan doen. En er zijn misschien ook andere special guests dan op Gladiolen. Dus donderdagavond op de Backyard, het podium waar gitaren echt mogen zegevieren, je moet erbij zijn voor Bloody Bloody Kempen. Groetjes, dag!
0: Veel groetjes terug en het is je vergeven, want je bent op vakantie, Thibaut. Geniet van die Bloody Mary en je hoort het Bloody Bloody Kempen op Pukkelpop donderdag. Studio.

0: Westside Cowboy was dit met Kickstones, The Boys. Ze stonden op Nest van Rock Werchter. En een debuutplaat komt op 21 augustus uit. It Goes On, het zal die heten.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel.

0: You Should Not Be Doing That. We worden al eens op de vingers getikt deze avond door Emma en de Sniffers.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Maar wat je absoluut wel mag doen van mij, dat is die nieuwe timetable van Weekend Dance checken, want die is uit vandaag. Weekend Dance, dat is op 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. En ja, die timetable is er, dus je kan beginnen puzzelen. Maar niet voor je de tips hebt meegekregen van onze Jeroen de Lodder. Dag Jeroen.
4: Goedenavond, hey, Thaïs.
0: Goedenavond, hoe was je dag vandaag?
4: Goed, net spaghetti gemaakt. Kijk,
0: voilà. Kijk eens aan. Lekker eten. Je mocht mij dan ook een bordje brengen, hoor. Ik ben kei blij, want wij kunnen jou deze zomer opnieuw op heel veel plekken zien draaien. Waaronder ook Weekend Dance in Zeebrugge. Heb je er zin in?
4: Mm-hmm. Het zou wel. Weekend Dance, dat is dansen op het strand. Dat kunnen niet veel festivals in België zeggen. En het is dan nog eens op het strand. Niet zo tussen wat witte, brakke partytentjes en metalen hekken. Maar echt een heel mooi vormgegeven festival. Dat, ja, dat samenwerkt met architecten om dat toch heel mooie vorm te geven. Mooie containers, mooie podia. Ja. Veel mooie mensen ook. En ik ga zelf ook al heel lang terug met Weekend Dance. Ik heb er al veel mogen spelen. Ik heb er ook vaak straffe internationale namen gezien. En toffe is dat je daar ook veel grote namen ziet die je niet op andere festivals ziet. Ja. Dus het is zowel esthetisch voor het oog als esthetisch muzikaal voor het oor een heel fijn festival.
0: Ja, en het Zeetje Feest is altijd tof. En ik vind het vooral heel tof dat we met jou ook in die line-up duiken. En dat jij drie tips voor ons hebt. Eerst en vooral is dat Felix de Housecat.

0: dezelfde dag op hetzelfde podium als jij. Waarom moeten we daarheen?
1: Omdat het het podium is van de Kitsch Club. En de Kitsch Club is eigenlijk... Dus Weekend Dance is in Zeebrugge en naast Zeebrugge ligt Knokken. Ja. En die Kitsch Club bestaat in Knokken al sinds 2009. Daar spelen ze disco, house, pop en elektronica met heel veel energie. En die Kitsch Club mag de zondag van Weekend Dance zijn eigen podium doen. En oké, Felix de House Cat is de grote naam, maar de sterkte van de Kitsch Club is die locals. Zijn de Belgische DJ's die dat publiek als geen ander kennen, met onder meer ja. John Oceda en Monsieur Moustache en Tang. En ik heb ook de chance dat ik daar mag spelen. En dat wordt voor mij ongeveer de best of Kitsch Club van de voorbije 15 jaar. Gemixt met een paar dikke tunes van vandaag. Want ik vind dat we soms de kracht van goede locals onderschatten. We kijken soms te veel naar de internationale DJ's die worden ingevlogen. Maar een goede local voelt dat Belgische publiek soms beter aan dan zo'n internationale DJ.
0: Ja, en daar word jij natuurlijk ook tot gerekend. Groot gelijk. Dan heb jij ook nog Another getipt. Een nummer dat deze zomer overal is, ook hier bij ons op Studio Brussel. Dus ja, die Another kan je wel aanraden, laat ons zeggen.
1: Ja, samen met Prospa zal dit wel de zomerhit zijn, zeker. Hè? Deze Talk to You van Another. Ik heb ze 2 of 3 zomers geleden gezien op Paradise City. Die spelen vrolijke muziek. Dat is house, dat is disco. Er zit ook klasse in, dus dat is perfect voor Weekend Dance. Ja. Dat album van Another is net uit. Er staan heel veel toffe dingen op. Dat is niet per se hard, maar wel heel

0: dansbaar. En als je zo een beetje in de wind staat, letterlijk of figuurlijk op het strand, voetjes in het zand, oogstjes toe, is dit echt perfect. Je ziet ze ook, denk ik, in België bijna nergens anders, behalve op Weekend Dance. En dat wordt een hoogtepunt, sowieso.
1: Met je dansbare dansbaard op het strand van Zeebrugge. Sorry, Jeroen, ik moest het zeggen.
0: Ja, het is dat. Ik zal mij nu stoppen met scheren.
1: Perfect.

0: de Nederlandse koning van de tech house, zal ik hem maar noemen zeker. Maar die is Nederlander, maar die speelt superveel in Amerika. En heel weinig in België eigenlijk. Op Studio Brussel kennen we hem van die Metro met Kevin De Vries. Ja. Of die Murder, of The Less I Know The Better. Die heeft dan ook Drugs from Amsterdam gemaakt. Neck, laat je nu horen. Hij is echt niet veel in België. En het is een super fijne gast die ja, met heel vette tech house heel de boel in gang gaat steken. Ja. Dus ik denk dat dat ja, ook een van de straffe headliners is van Weekend Dance dit jaar.
1: Fantastisch. Jeroen, dankjewel voor jouw 3 tips. We gaan hem dan ook draaien, Maupi met Neck. Kijk, op 16 augustus kan je hem zien op Weekend Dance in Zeebrugge. Net zoals onze lieve Jeroen de Lodder. Fijne avond, hè, Jeroen. En smakelijk.
0: Ik zal mijn baard laten groeien. Ja. Dankjewel.
1: Ik wacht erop. Smakelijk. Joe.

dit jaar. Daar draaide Jamie XX ook deze even tussen. Treat each other right. En de dag ervoor hoorde je deze nog op diezelfde mainstage. Little Iron Man van Mumford & Sons. Naar welke festivals ben jij aan het uitkijken? Laat het me even weten in de Studio Brussel app. Ben benieuwd.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Grando.
4: Genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...
3: VRT Zomerhit.
0: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

0: Zoals Tim het zo mooi zegt, Siemet blijft goed, jazeker.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, naast een fototoestel heb je mogelijk nog wel andere spulletjes nodig voor die festivals die nog op de planning staan. Doer is begonnen, maar dit weekend is het ook Tomorrowland natuurlijk. En ook Boomtown en Rockherk Encore en Rockherk. En als je nog een nieuwe planga, een cowboyhoed of een powerbank nodig hebt op het laatste moment, dan mag ik jou misschien wel zo'n festivalpakket opsturen van Bol. Morgen geven we hier nog zo eentje weg in de festivalzender. En Koen stuurt in de app dat hij uitkijkt naar Alcatraz en Annelies naar de Lokerse feesten. Dus ja, daar kunnen jullie ongetwijfeld ook wel nog wat extraatjes voor gebruiken, toch?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

Help DVD staat op doer deze zaterdag. Straks na het nieuws van 7 uur gaan we eens horen hoe het gesteld is op die camping daar. En om 8 uur komt Suiker ook langs hier bij ons trouwens. Dan gaan we het hele uur muziek draaien van op dat affiche. Eerst is er nog deze Wide Awake van Chris Tussie en Tom Did It. En Chris Tussie die vind je op doer dit weekend en ook op Pukkelpop.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
2: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 7 uur, een hele goede avond.
7: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
9: De Volvo-fabriek in Gent is gered. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat niet alleen om centen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
10: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel, die ondersteunen. Financieel is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
9: In de fabriek in Gent werken 6500 mensen. Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat die fabriek te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Het vuurwerk op het grote feest voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Brussel 2 weken geleden heeft wel degelijk schade veroorzaakt in het Jubelpark. Op het dak van een van de gebouwen was er lichte brandschade en Amerikaans ambassadeur Bill White bevestigt nu dat dat door het vuurwerk kwam. Maar de schade is ondertussen hersteld, zegt hij.
11: The few repairs that were needed on the rooftop terrace have been completed satisfactorily. The site is now spotless. All authorities agree that we left it in perfect condition.
9: Oekraïne gaat zijn kennis over de productie van drones en antidronesystemen delen met de Europese Unie om daar dan drones te maken. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Oekraïne hebben daarover een akkoord. Sinds de Russische inval 4 jaar geleden is Oekraïne een echte drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer veel industriële capaciteit en ook genoeg veilige locaties om drones te maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury trok die beslissing weer in. Philipsen blijft dus 3e. Christophe Roodhoofd, zijn ploegleider, is tevreden.
12: Het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
9: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond en vannacht rustig weer, minima tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee.
7: De festivalzender. Thaïs van Beurum.
8: Deze week kan je naar het eerste weekend van Tomorrowland. Rockherk Boomtown. En vandaag is ook Doer al begonnen. Heb jij ook zoveel keuzestress?
7: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: to you.
1: Onze nieuwe nummer 1 in de afrekeningen. Ook te horen in de serie Off Campus, Edge of the Earth. Straks checken we in op de camping van Door. Het is meer dan 30 graden, dus het is een verplichting om Ezra Collective in de playlist te hebben. Het is God Gave Me Feet for Dancing. En dan nog eens live.
2: Louder!

0: van Fat Dog. Die komen morgen langs bij ons en staan ook op Rockherk en Doer dit weekend.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, en heel veel mensen die maken vandaag de oversteek naar Doer.
1: Doeren!
0: En daar is ook Jasper bij. Dag Jasper.
3: Yo.
0: Yo. Yo. Je bent al geïnstalleerd daar op die camping. Lekker warm ook vandaag. Hoe is het daar?
3: Ja, zeer goed. Zeer druk en zeer warm vooral.
0: Ah.
3: En weinig hamers. Goed dat erin te slaan.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, het is niet jouw eerste keer dan daar, hè?
3: Nee, tweede jaar.
0: Wat was er zo leuk aan de vorige editie?
3: Vooral de sfeer rondom de camping en de artiesten en het genre dat je gewoon wordt gespeeld.
0: Ja. Ja, er staan ook heel mooie namen op die line-up, zoals Damso, Zwangere G en Amelie Lens. Naar wie kijk jij persoonlijk het meeste uit deze week?
3: Toch wel Fat Dog en Early Mental.
0: Ah, heel goed. Ja, kijk, Fat Dog komt hier morgen langs bij ons. Ben ik heel benieuwd naar.
3: Jopla,
0: inderdaad. Jij bent voor het hardere en meer nostalgische benenwerk, dus hoor ik.
3: Ja, zeker wel.
0: Vanavond lanceren ze daar ook op een openingsfeest op Doer, de opening. En in die balzaal kan je naar een nieuw concept, namelijk twee DJ's die telkens face-to-face en back-to-back draaien. Dus ja, die twee DJ's in het midden van de zaal, wat verwacht je daarvan?
3: Wel, is dat in het midden van de zaal, ja?
0: Ja, ja, zeker weten.
3: Wow, ja. Ja, dat gaat wel vet zijn dan, denk ik. Ja, we kunnen eigenlijk nog niet echt zo hard naar de line-up gekeken van vandaag. Maar we kijken er sowieso naar uit.
0: Het gaat allemaal goed zijn. Dat doen ze daar goed bij Doer.
3: Dat zien we wel.
0: Kijk, en ook het gaat epic zijn, die DJ's in het midden van de zaal. Ik wil juist nog één iets vragen, Jasper. Wat ga jij daar het hele weekend roepen? Kijk goed, kijk, je bent er volledig van opgewarmd. Geniet ervan, Jasper, en tot snel, hè, amuseer je vandaag.
3: Yes, dank u wel.
0: Laat ons ook even weten of jij naar Doer gaat in onze Studio Brussel-app. Heel benieuwd hoe die openingsboot gaat zijn ook. Vanavond staat Boys Noise daar in die balzaal. Back-to-back met SPF DJ. Gastgeven gaat dat worden. Dat is hem met Feist, de Feist remix van My Moon, My Man.
2: Studio.

0: zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Studio Brussel.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Studio Brussel, live.

0: op Pukkelpop Downtown. Op zaterdag 15 augustus. Die Kid with Buns. Straks vanaf 8 uur is Suiker ook hier te gast bij ons.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Maar eerst, onze hotshot. Dat is er eentje van de afsluiter van de mainstage van Tomorrowland nu zondag. Gisteren was Debbie van Tomorrowland te gast hier in de festivalzender. En ze heeft veel uit de doeken gedaan over die twee weekends van Tomorrowland. Want daar staat jou wat te wachten, zoals altijd. Dat is niet normaal. Je kan die special herbeluisteren ook op 14 Max trouwens. Maar dus, die hotshot, dat is eentje van Calvin Harris deze week. En daar was Debbie ook heel blij mee.
2: In 2013 is hij bij ons geweest op Tomorrow World in Atlanta. Ja. Dus al even geleden. Ondertussen heeft hij echt mega veel hits al. En je ziet eigenlijk nooit in Europa. Dus we zijn kei blij. En echt vandaag, net denk ik een half uur geleden, primeur ook binnengekregen. Oeh. Dat hij het podium gaat delen met John Newman zondag. Dus dat gaat hem eigenlijk een single doen. Dus dat geeft ook wel het gevoel dat hij er zelf ook heel veel zin in heeft. Dus we kijken er heel hard naar uit.
0: Een primeur hier bij ons. Want John Newman gaat ook meekomen met Calvin Harris. En die kan je kennen van deze hit. Ja, die zal er dus al gegarandeerd passeren in die set van Calvin Harris nu zondag op Tomorrowland. Je kan die mainstage trouwens volgen via een livestream op 14 Max. En we zijn er met Studio Brussel uiteraard ook het hele weekend bij hier op de radio. De pre-party die start hier al met onze hotshot Satisfy van Calvin Harris en Jazzy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
1: Done my thing like you want me to. Calvin Harris and Jazzy.

kop op. Leonard Korevits met zijn solo-project Lenny Lenny. Dit was Tambourine. En wie ook op Pukkelpop staat, dat is Tyler Ballgame. Een Amerikaanse singer-songwriter die zowat recht uit de jaren 70 zou kunnen komen. Hij brengt zijn debuutalbum For the First Time Again mee naar Pukkelpop. En ook deze gloednieuwe single, Live It Down. Als je erbij was in de botaniek, dan weet je dat dit een must-see.

0: Cellini en Amaya Ray met Welcome By. Amaya Ray kan je volgende week dinsdag checken op Boomtown, daar op de Kouter in Gent. Tijdens de Gentse feest is dat. Heel veel beloftevolle artiesten en jong talent staan daar op het podium. Het is de moeite. Straks Stone.
1: Zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Life is music.

0: Stone en Monkey See Monkey Do. En Finn van Stone, die was wel letterlijk een aapje op Cactus Festival vorige week.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Volgende week dinsdag vieren we ons Belgenlandje, in ons Belgenlandje de Nationale Feestdag op 21 juli. En als je geluk hebt, is dat misschien nog een leeg vakje in jouw agenda. En ik heb nog een goede tip voor jou. Je kan uitkateren van Café d'Anvers Open Air op maandag. Dag Carlos. Wacht hoor, Carlos, wij hoorden jou niet. Nu wel?
3: Hi, yes, hoor je me?
0: Ik hoor jou, dag Carlos. Jij bent organisator van de Café d'Anvers Open Air.
3: Yes, dat klopt.
0: Maandag is het feest bij jullie op het Sint-Jaansplein in Antwerpen. Vertel, wat zijn jullie van plan?
3: Wel, wij gaan voor de eerste keer met het merk Café d'Anvers gaan wij een open air organiseren. En dat doen we op het Sint-Jaansplein, op een boogschut van de club.
0: Ja. Ja, het is een heel andere sfeer en gevoel dan binnen, hè?
3: Dat is zo, maar ik denk dat de sfeer voornamelijk wordt gemaakt door de mensen en door de DJ's.
0: Ja.
3: En, die zullen er zeker zijn.
0: Ja, welke richting zijn jullie met die line-up ingegaan?
3: Wel, we hebben voor een mooie house line-up gekozen. We hebben drie oude residents naar het plein gehaald. Het zijn Sven van Hees, Steve Kopp en Chero. En als headliners hebben we Felix de Housecat en ja. Groove Armada.
0: Cool. Ja, het is echt wel het perfecte huwelijk tussen Café d'Anvers en dan jullie club Traum natuurlijk. Tickets zijn nog te vinden op de website, als ik het goed heb?
3: Tickets zijn inderdaad nog zeker te vinden op de website.
0: Oké, fantastisch. Kijk, je weet wat te doen dinsdag op onze nationale feestdag. Op maandag eigenlijk, net voor onze nationale feestdag, op 20 juli is dat die Café d'Anvers Open Air. Dikke merci, Carlos. En dan zien we
3: je daar.
0: Salutjes.
3: Bye-bye.
1: De festivalzender.
4: This is the house that funk built. Groove Armada style. Alright, I'm checking all your eyes this evening. I see you sitting around.
0: Dit is Groove Armada and I see you, baby. Op de line-up van die Café d'Anvers.

Zo van Kuls in Boom te horen op dat tweede weekend van Tomorrowland. Ik heb voor het 14 uur van 8 uur nog Dijon voor jou bij van op die line-up van Pukkelpop. En straks duiken we een uur lang in de namen van Suikerrock, want die komen langs. Tot zo!

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga

0: Radio Brussel.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken, Mark Pinksten.
2: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
1: Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt om de autofabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning financieel is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
1: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
4: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
1: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. En in de Tour heeft de Noor Søren Werenskiold de 11e rit gewonnen. Hij won in Nevers de massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
5: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
1: En de Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De festivalzender. Thaïs van Beurum.
6: Zoete inval hier bij ons in de festivalzender. Want Stefan van Suikerop komt alles over het festival uit de doeken doen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: vertellen.
1: Papa ZG komt ook naar Suikerrock in augustus. Studio Brussel. De festival iets over acht, dus ik mag hier in de festivalzender opnieuw een mooi festival verwelkomen. Vandaag is dat Stefaan van Suikerrock. Dag Stefaan.
2: Ja, hallo, goedenavond.
1: Een hele goede avond. Ja, voor we in Suikerrock duiken, geef ik graag nog mee dat de Suikerrock doorgaat op 7, 8 en 9 augustus 2026 op het Bietenplein aan het einde van de Bietenweg van de Tiense Suikerraffinaderij. Het lijkt een soort zoet sprookjes suikerspinbos van Alice in Wonderland, vind ik. Daar ben jullie op Suikerrock. Ja, voor zij die niet eerder naar Tienen zijn afgezakt. Stefaan, welk soort festival is Suikerrock?
2: Suikerrock is van oorsprong een stadsfestival eigenlijk. Maar wij zijn na corona verhuisd naar de fabrieksterreinen van Tiense Suikerraffinaderij, waar we veel meer plaats hebben, waardoor dat we ook veel meer podia kunnen zetten. Ah. En ook veel meer acts. Die dan ook nog eens opgesplitst zijn per dag in genres eigenlijk.
1: Ja, want hoe zien jullie je podia eruit?
2: We hebben een mainstage met natuurlijk de grote namen op. We hebben een ander openluchtpodium, dat noemt de Cube. Van de suikerklont is natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat is het andere openluchtpodium waar we doorbrekende acts opzetten. En dan hebben we ook nog de Palace. Dat is eigenlijk een spiegeltent waarin dat we iets intimistischer optredens kunnen zetten. En perfecte sfeer daarvoor eigenlijk ook.
1: Ja. Het zal wel zijn, ja. De 39e editie al dit jaar. Bijna die 40e verjaardag ook. Wat mogen we dit jaar van de editie verwachten van Suikerrock?
2: Nog meer acts die op het podium staan. We hebben nog een extra verrassing, want daar zullen we het straks misschien over
1: hebben. Ja, zeker. Graag.
2: En dan inderdaad een paar geweldige headliners die we hebben, zoals Joost, Papa ZG. En editors natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Vele acts zijn er daar te zien in Tienen. In dat tweede weekend van augustus, van 7 tot 9 augustus, is dat voor Suikerrock. En ik ben blij, want dat wil zeggen dat we het hele uur alleen maar namen van op jullie line-up mogen draaien. Stefaan van Suikerrock. Waaronder ook de Cooks, want die staan er ook. It's the most wonderful
3: time. De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
3: Brussel. De festivalzender.
5: This is our last song. I think you know what it's gonna be. See you next time. Thank you. Get a like.

0: Zo gaat Naïef daar ook klinken op die mainstage van Suikerrock dit jaar. Want daar staan de Cooks.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Suikerrock.
0: Stefan van Suikerrock is hier nog steeds een uur te gast bij mij in de festivalzender. Hebben jullie voor die 39e editie wat nieuwtjes in petto, Stefan? Ik hoorde al iets over een verrassing.
3: Ja, ik denk dat we dat nu wel mogen aankondigen. Vorig jaar hadden we de eerste maal een secret stage op Suikerrock. Dat was eigenlijk gewoon een zeecontainer, een 40 voet zeecontainer, waarin dat we een DJ-boot geplaatst hadden. En een silent disco systeem, dus je weet wel, met koptelefoon op. En dat was eigenlijk zo goed meegevallen dat we dit jaar aan jullie voorgesteld hebben of dat geen idee was of jullie dat wouden hosten. Ja. En dat bleek het geval te zijn, dus de Box by Studio Brussel is er dit jaar.
0: Dat wordt prachtig, dat weet ik nu al, want ik zag dat tussen de namen daar toch ook heel wat collega's staan.
3: Ja, het is de Box by Studio Brussel, dus nee, we hebben inderdaad onder andere Nona van Brakel, Sea staat ook op de lijst. Even denken, ik moet... Izu staat er onder andere tussen. Mans hebben we ook nog. Ja, Kleine Frigo, ook van bij ons in de buurt, van in Leuven.
0: Oké.
3: Boy and Girl, ja, een hele hoop eigenlijk. Toffe DJ's die daar dan voor een klein publiek gaan spelen.
0: Kijk eens aan, de Box by Studio Brussel. Zijn er nog nieuwtjes die we moeten weten?
3: Ja, we blijven feesten.
0: Dat is het belangrijkste.
3: We hebben ook The Palace. Dat is dus ons derde podium waar we die iets intiemere optredens doen. Maar die stoppen net voor de headliner van het hoofdpodium. En dan stond eigenlijk die spiegeltent leeg. En,
0: nu zonde.
3: Ja, dat was zonde. Dus hebben we daar nu voorzien dat we daar boiler DJ sets gaan, gaan indoen. Dus DJ booth in het midden van die tent. Ja. En dan gedurende 2 uur gaan.
0: Oké. Kijk, tof. Kijk, dus heel veel goede vibes daar op Suikerrock. En je kan dus zelf nog op Suikerrock staan, want met Vibe werd er een oproep gelanceerd voor nieuw DJ-talent. En je kan je nog inschrijven tot en met nu vrijdag 17 juli voor die The Box by Studio Brussel op Suikerrock. Ik word heel blij van de muziek die we dit uur mogen draaien, Stefan. Dus dat wil zeggen dat jullie affiche toch al mega goed zit. Daar heb ik het graag straks nog even over met jou. Maar zijn er dingen die we naast al die concerten, al die grote namen die we kunnen zien bij jullie, die we absoluut moeten gedaan hebben op jullie weide?
3: Ja, een van de dingen, iedereen lacht er een beetje mee, maar iedereen wil er toch even op, dat zijn de botsauto's.
0: Oké, een echte kermis, zalig.
3: Een echte kermisattractie, maar iedereen vindt het enorm leuk.
0: Ja, dat zal wel zijn. Er wordt ook gedacht aan de innerlijke voorkinderen, dat is tof. We gaan Processie draaien, die vind je daar ook trouwens in de Box bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.
3: Heel blij dat Stefan van Suikerrock nog tot 9 uur bij ons is, want dat wil zeggen dat je ook enkel muziek van die line-up hoort. En die is heel mooi dit jaar. Waarvoor proficiat, Stefan?
4: Dank u.
3: Je kan daar op jullie podia deze namen zien. I know, she knows, I'm not on the

0: Ja, Joost, de Koeks, zwangere Guy. Hoe vullen jullie zo'n affiche?
1: Dat is altijd een hele puzzel. We hebben wel drie dagen festival die echt in min of meer een genre ingedeeld zijn. Die vrijdag is normaal gezien iets of wat pop, dance gericht, hip-hop. Proberen we toch wel zo wat te houden. Die zaterdag is iets meer indie rock gericht. En zondag, dat is een mainstream dag. Yes. Die niet bepaald voor het Studio Brussel publiek.
0: Ah, maar ook tof, absoluut. Ja. Zeker. En naar welke artiesten kijk jij persoonlijk het meeste uit?
1: Ja, uiteraard de headliners. Joost bijvoorbeeld, die bij ons een exclusieve show komt geven.
0: En heel cool.
1: Ik vind het ook een geweldige artiest sowieso. Ik vind het trouwens ongelooflijk hoe dat hij een internationale tour kan doen in Amerika, in Zuid-Amerika ook. En in Europa. Ongelooflijk eigenlijk. En uiteraard, Editors. Dat is de festivalband van België en ver daarbuiten. Dat is ook voor een klein stukje nostalgie. Behalve de nieuwe platen, nieuwe singles zijn ook geweldig. Dus daar kijk ik echt wel naar uit.
0: Ja, en welke artiest moeten we absoluut leren kennen van op jullie line-up? En moeten we absoluut gaan kijken die we misschien nog niet kennen?
1: Het zijn er wel heel veel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar als ik er eentje moet uitkiezen, dan zou ik toch Camille Djembe nemen.
0: Ja.
1: Die is echt wel up and coming. Zeker in het Franstalige gedeelte van België en in Frankrijk ook. Heeft al een aantal grote prijzen gewonnen. Is getipt door Angèle, door Stromae.
0: Het zal wel zijn.
1: Dat zijn serieuze adel.
0: Zijn niet de minste. Ja, zeker weten. Dus Camille Djembe is absoluut een parel van een artieste. We dragen ze ook op Studio Brussel natuurlijk. En dat is live ook het geval. Ze staat op vrijdag 7 augustus in de Palace van Suikerrock op het Bietenplein in Tienen.

0: leren kan je leren op de mainstage van Suikerop op 8 augustus. Daar staat de jeugd van tegenwoordig dan.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Stefan, jullie leggen ook een focus op Belgische artiesten en nieuw talent op Suikerrock. Is dat belangrijk voor jullie?
3: Ja, eigenlijk wel. Ze zijn de toekomst eigenlijk. Hè.
0: Ja,
3: zonder nieuw talent kunnen wij in de toekomst niks meer programmeren. Dus heel belangrijk van nieuw talent ook een kans te geven.
0: Het zal wel zijn, ja. Lezaartje, Umi en Ozayuki staan bij jullie. Ja, die staan toch wel op doorbreken, dus jullie spotten ze wel heel goed. Ook de finalisten van onze nieuwe lichting staan bij jullie. Niet de winnaars, maar wel ook heel groot talent natuurlijk. Pio en Benny Boo, heel tof. Dat jullie zoveel Belgisch talent op jullie line-up hebben, vind ik. De perfecte plek voor de Belgische ontdekkers, denk ik. Welke Belg mogen we absoluut niet missen op Suikerrock dit jaar volgens jou?
3: Je hebt ze al genoemd, Lezaar. Mm. Dat is echt een belevenis als je die live kan zien. Daar zit zoveel energie in. Ja, eigenlijk, voor de mensen die ook naar David Byrne gaan kijken zijn, ga ook eens naar Lezaar kijken.
0: Ja, het is absoluut een ervaring.
3: Er zijn raakvlakken.
0: Ja, zeker. Ik dacht ook dat er nog een andere Belg was waar jij heel erg naar uitkijkt. Dat is Young Yellow. Waarom kijk je zo uit naar die show?
3: Ik heb hem eigenlijk nog maar de eerste keer live gezien op Rock Werchter. Natuurlijk daarvoor al veel op plaat en zo gehoord. En hij was eigenlijk vorig jaar ook op Suikerrock. Hij werd daar zelfs toen geïnterviewd door de lokale tv-omroep, ROB. Door een reporter die niet wist...
0: Wie hij was. Want hij was mee met Glint natuurlijk. Een vriend van hem, voor wie hij aan het supporter was. En dat hadden ze bij de omroep niet door.
3: De reporter had het niet onmiddellijk door. Totdat zijn zogezegde Frank viel toen. En dan bleek dat hij zelf eigenlijk ook fan was van Young Yellow. Ah, dus dat was een zeer grappig moment.
0: Dus de cirkel is rond. Het jaar staat hij er wel.
3: Ja, dit jaar zullen ze hem zeker wel kennen. Ik ga proberen van een nieuw interview te regelen.
0: Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Kijk, een hele goede tip. Die show van Young Yellow daar op Suikerrock. Pauline stuurt ondertussen We Love Suikerrock. Al 3 jaar op rij aanwezig. Maar dit jaar nog geen ticket. Daar kan wel eens verandering in komen, Pauline. Want ik heb hier nog 2 VIP-tickets liggen voor Suikerrock. Een duo-ticket voor de vrijdag en de zaterdag. Stefan, om die te winnen, moeten ze wel iets doen? Dat is namelijk het juiste antwoord op deze vraag sturen in de app. Aan jou de eer.
3: Welke Nederlandse act die dit jaar op Coachella stond, staat dit jaar op Suikerrock?
0: Ja. Duidelijk. Als je dit weet, stuur dan nu het juiste antwoord in de app van Studio Brussel. En dan wie weet zijn die tickets voor Suiker ook wel voor jou.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Thank you very much, everyone.
1: The Racing Rats van Editors op zaterdag 8 augustus op Suikerrok. Het is hier zoete invallen in onze Studio Brussel. Hè?
2: Studio Brussel. De festivalzender.
1: Hierna stop ik misschien met de suikerverwijzingen. Maar ja, Suikerrok is hier nog steeds bij ons. En ik mag een duo VIP-ticket weggeven voor de vrijdag en de zaterdag van Suikerrok. En het kan zomaar eens van jou zijn, Jolien. Hallo?
3: Ja, hallo.
1: Een hele goede avond. Ben je al eens naar Suikerrok geweest?
3: Ja, ja, ik ben er al een paar keer geweest.
1: Ah, grote fan. Kijk goed. Er werd een vraag gesteld waar je in onze Studio Brussel-app op moest antwoorden. De vraag was welke Nederlandse artiest er dit jaar op Coachella stond en dus ook op Suikerrok dit jaar. Het feit dat jij aan de lijn hangt is al een redelijk goed teken. Maar ik wil het antwoord toch graag nog even van jou horen. Wat was jouw antwoord?
3: Ja, dat is sowieso Joost.
1: Sowieso Joost, jazeker. Proficiat. Jij gaat met een plus one naar Suikerrok op 7 en 8 augustus. Ja, VIP dan ook nog.
3: Zalig.
1: Ja, dat zal wel.
3: Ja.
1: Luxe. Wie neem je mee, Jolien?
3: Ik denk mijn mam.
1: Cool.
3: Ja, denk het wel, ja.
1: Kijk goed. En ga je de show van Joost checken?
3: Ja, sowieso, ja.
1: Ja, je hebt het aan hem en aan Stefan van Suikerrok te danken natuurlijk dat je erbij kan zijn. Vrijdag 7 augustus is dat. Die show van Joost, duidt dat maar al aan in je line-up. En veel plezier daar, hè?
3: Ja, merci, hè.
1: Salut.
3: Merci.
2: De festivalzender.
4: Studio Brussel.
1: Dit is Joost en Coachella.

autistisch. Coachella, this is crazy.

0: Lover van Hi Hi. Wordt goed daar in de Cube van Suikerrock. En daar kan Jolien van meespreken, want die mag gaan met een plus one naar Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Stefan, het is bijna 9 uur, dus onze wegen scheiden opnieuw zometeen. Waar kijk jij zelf het meeste naar uit deze editie?
3: Eigenlijk Joost. We hebben die exclusief staan op Suikerrock. En ja, het is zo'n creatieveling. Ik sta er vol bewondering naar te kijken van wat die kerel allemaal brengt. Chaos eigenlijk ook.
0: Absoluut.
3: Maar leuke chaos.
0: Ja, het zal wel zijn. Ja. Suikerrock wordt een leuke chaos met Joost erbij. Op 9 augustus eindigt Suikerrock dan ook weer. Hebben jullie een speciale manier om dat te vieren met de crew? Of hoe doen jullie dat?
3: Niet echt een georganiseerde manier, maar ik weet wel dat meestal er wel een spontaan feestje losbarst in de artiestenruimte. Natuurlijk nadat die ontruimd is. Soms blijven er ook nog wel artiesten hangen, maar...
0: For your eyes only.
3: Inderdaad.
0: Oké, kijk, Suikerrock. 7, 8 en 9 augustus 2026 in Tienen. Op het Bietenplein, aan het einde van de Bietenweg van de Tienste Suikerfabriek is dat. See you there. En warm die knietjes maar al op voor serieus veel kniezwengels. Bij Kate Ryan, want ook zij komt nu vrijdag liever, maar op vrijdag 7 augustus naar Suikerrock. Heel blij dat we deze nog eens mogen draaien hier op Studio Brussel, Stefan. Désenchanté.
3: Voor jullie hetzelfde.
0: Merci, hè. Fijne avond.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: 7 augustus in de Palace van Suikerrock. Ozayuki was dit met Goodbye For Now. En ik zeg hetzelfde. En tot morgen. It's the most
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf vrijdag bij Studio Brussel en op 14 Max. Studio

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden, zo moet de patiënt 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen en mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
2: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
3: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
2: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
1: In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken Mark Pengsten.
4: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
1: In totaal zijn er 6 mensen omgekomen en 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Buurtbewoners van het festival Tomorrowland reageren verdeeld op het vuurwerkverbod van komend weekend. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben op advies van de brandweer beslist dat het risico op natuurbranden te groot is.
5: Heel tevreden, heel positief. Wij zitten hier allemaal in een groene zone. Je hoort nergens anders dan bosbranden en droogte, noem maar op.
6: Ik had het eigenlijk niet verwacht, want Tomorrowland staat natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik ben wel super blij dat het nu inderdaad afgeheven wordt.
7: Ik vind het wel spijtig, want er is wel altijd een mooi spektakel te zien. En dan zitten wij allemaal samen op het terras van het spektakel te genieten.
1: Ja, en over het tweede weekend van het festival is er nog geen beslissing. Sport in het wielrennen heeft de Britse Zoë Bekstedt de proloog gewonnen in de Baloise Ladies Tour. Dat is een 5-daagse riddenkoers in Nederland en België. Fleur Moors was 3e, Lotte Kopecky 9e. En op het WK voetbal is zo net de 2e halve finale begonnen. Daar neemt Engeland het op tegen titelverdediger Argentinië. Meteen te volgen bij Radio 1. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
8: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Studio Brussel.

0: is het moment waarop ik jou en je zweet reed bij Studio Brussel van harte welkom heet. Bij deze welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Love Regenerator. Die kan duidelijk niet leven zonder jouw liefde. Mocht dat uitdraaien in ongewenst stalkgedrag, mag je me altijd het laten weten in de app. Dan kijk ik wat ik kan doen. Live without your love. En OMG, het is tijd voor OMC. En how bizarre.

Morrison, Return of the Mac. Studio Brussel heeft een zeer objectief en betrouwbaar onderzoek gestart. En dat naar kinderen die zelfgemaakte veel te zure limonade verkopen op straat. Ja, de oplossing van die zure limonade blijkt zeer simpel. In plaats dat je werkt met reguliere citroenen, ga je eerder voor het iets koelere model, namelijk Dope Lemon. Dit is Home Soon

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Studio Brussel, live.

Na al die tequila-shotjes van de champs, laat ik je even ontnuchteren met een fris zeebriesje. Je mag zelf kiezen of het een briesje uit Knokke, Le Soet of Oostende is. Of dat je toch liever hebt dat Buscemi in je gezicht blaast met bijvoorbeeld Sisa.

from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet.

0: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kitnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kitnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music.
8: Life is music.
7: Studio Brussel.
9: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
10: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
11: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
10: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
9: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Hij kreeg een staande ovatie.
12: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
9: Het is ook meteen het einde van zijn politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en alsmaar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJs in West-Vlaanderen is rond 19:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alke, Mark Bengsten.
13: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
9: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen, 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek in de finale. Bert Sterks, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
14: Het is 0-0. We gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. Het was een eerste helft die pikkelhard was. Vol pittige duels, potige duels, veel overtredingen. Het spel lag dus ook geregeld wat stil. En daardoor was het genietbaar qua intensiteit, maar niet qua spektakel voor de doelmonden. Want doelpogingen waren er amper in die eerste periode. De enige eigenlijk een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië.
9: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Studio Brussel.

0: de beste muziek terwijl je je verbrande billetjes insmeert met Aftersun. Dat noem ik pas een dikke fun. Van harte welkom.
1: Je luistert naar

Nog beter dan een mirakel van God himself is deze Tokus Merkel van Fragma. Zo dadelijk mag je van mij ook officieel met Lego spelen. En dat op het ritme van El Ritmo de Verdad. Maar eerst Tame Impala en Borderline.

exact wat jij dacht wanneer je weer voor de zoveelste keer in het lager een groepswerk had met Joffrey, die rook naar boterhammen met smeerkaas. Nagel op de kop, Berre. Better of the Loan. Dit is The Velvet Underground. Who cares that it makes plants grow? Who loves the sun? Who cares what it does since it broke my heart? En jij misschien ook.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Knokke-Heist aan de kust is rond 19:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvallen van Rusland op cruciale infrastructuur in de Baltische Staten en in Polen. Volgens de Litouwse president Nauseda zouden de Russen onder meer energie- en transportsystemen willen aanvallen. En de Litouwers willen afsnijden van het Europese energienet. De Letse president Rinkevich waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische Staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
2: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit. Werd er niet meer gevoetbald. En Argentinië kreeg kans na kans. Onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister, die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na. Opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog een keer alles op alles. Doelman Martinez zit naast de bal, maar krijgt de overtreding dan mee. En het is een vrije trap in het voordeel van Argentinië. Ik denk dat het beslecht is dat Argentinië naar de finale gaat. En dat is nu al zo of niet? Is er afgefloten? Dat is de vraag. Nee, nog niet. Toch wel. Een beetje onduidelijkheid hier. Alleszins, als er nog te spelen valt, is het maar een paar seconden meer. Dat is inderdaad het geval. Argentinië leidt met 2-1.
1: Dank je, Bert. Het weer nog vannacht rustig tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
2: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
1: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klachten ingediend tegen Gérard Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt, de Supermodels. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
3: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
1: De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag pas zou het beter worden. En in Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crème-kleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Music.

0: Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
1: In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsen-Stokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur gedeeltelijk onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In Cuba is de stroom opnieuw hersteld. Dinsdagochtend viel die al voor de 3e keer op minder dan 10 dagen tijd uit. Bijna 10 miljoen mensen zaten zonder stroom. Het verouderde Cubaanse elektriciteitsnetwerk kampt al langer met pannas, maar sinds de Verenigde Staten in januari zware heffingen aankondigden tegen ieder land dat Cuba olie zou leveren, is het probleem een stuk erger geworden. Sindsdien is er een ernstig brandstoftekort. Het weer, vannacht nog rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: in Bermo.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. De Oekraïnse luchtmacht telde minstens 8 raketten in 2 aanvalsgolven. Burgemeester Klitschko meldt branden in een opslagplaats in het westen en een leegstaand huis in het oosten. Ook de stad Kharkiv werd getroffen door Russische drones. Ballistische raketten zijn door hun hoge snelheid moeilijk te onderscheppen. 9 Europese landen richten maandag samen met Oekraïne een coalitie op om daar beter tegen gewapend te zijn. In een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Els Iles las het rapport.
2: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben, zelfs medicijnen.